0: en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast, omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen, in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor... Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk.

0: maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.

0: weken, zo niet maandenlang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. De Jossie-band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Reinier Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie-band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian van Burg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, dit is, kijk, we hebben al veel meegemaakt met de Jossie-band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen. En weet je, we zijn hartstikke dankbaar dat alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
0: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem, want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
1: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vanaf. We moeten heel lang op onze witte ballen wachten. Maar
0: oh ja.
1: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkest te zien dat zij ook gewoon een onderdeel zijn van de maatschappij. En dat zij en ook spreken namens een hele grote groep mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. En dat zij op deze manier hebben laten zien van kijk eens wat we wel kunnen in plaats van je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat is zo super om te zien.
0: Hoe lang heb je gisteravond nog op je telefoon gekeken om alle video's en foto's terug te kijken?
1: Ik ben nog steeds aan het kijken. Ik kan het niet meer bijhouden. Het is echt zo ongelooflijk veel filmpjes en reacties. En nou ja, het

0: staan we nu weer voorpagina.
1: Ja, ik zie
0: en
1: het, ja.
0: Een Telegraaf, een groot artikel. En ja, we hadden natuurlijk daarvoor al heel veel media. En ja, het Nationaal Comité, maar ook de festivaldirecteuren waar we gespeeld hebben, die waren gewoon zo blij. En die zeiden ook van jeetje, wat een aandacht is er. En de festivaldirecteuren waren ook ongelooflijk trots. Want ja, je moet het wel aandurven als festivaldirecteur. Hè? Want ja, Jos, die bent op het podium. En hoe gaat het publiek reageren? Maar nou, die stonden eigenlijk bijna allemaal te huilen na afloop van wat was dit gaaf.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. De N228 naast het bedrijf is nog dicht, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. En inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep een staakt het vuren af. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft de examens op een mbo-school in Hogeveen in Drenthe in de war geschopt. Door de brand ligt het wifi-netwerk op de school plat. Om de examens toch door te kunnen laten gaan, worden leerlingen nu met een bus naar een andere locatie van de school in Emmen gebracht. Het weer, af en toe een bui, in de middag is het vaker droog en is het uiteindelijk een graad of 13.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op je Alphen.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet kun je rekenen op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: in het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carla Buntsma. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet. Een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carla, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen. En dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat om bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden. Omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
0: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, zeker.
0: Het zijn heel veel momenten die je zelf hebt beleefd.

0: met een verstandelijke beperking verliezen natuurlijk heel veel, maar er is nog ook heel veel wel, waaronder het gevoel. En daar kan je gewoon zoveel mee. En ik had zoiets van, ik wil die verhalen, wil ik een plek geven. En dat is dus de reden van mijn boek. En ik wil ook mensen inspireren om dat contact te blijven maken.
1: Is het dan een verhaal wat zeg maar vanuit Carla Buntsma wordt geschreven, of het verhaal wat vanuit Clown Toet wordt geschreven?
0: Beide eigenlijk. Okay. Want er wordt een verhaal geschreven hoe contact Clown Toet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen
1: heeft. Oh, mooi.
0: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon terug zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
1: Ja, en ik merk ook wel, nu je er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel een beetje doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Goedemorgen, het is 7:02. Zometeen gaan we beginnen met de ochtendshow. Eerst nog het nieuws en die krijg je van de NOS.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
10: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal. Ja!
9: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
11: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
9: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jeroen, dankjewel. Gaan wij nog even kijken naar het nieuws uit de regio. En die krijg je van Pim Nistes. Pim, goedemorgen.
12: De bekende duif uit het verkeerslicht uit Koukerk aan de Rijn is verdwenen. Ook het nestje onder het groene licht is weg. Volgens omstanders heeft de wind het nest uit het stoplicht geblazen. De duif vliegt nog wel rond in het dorp en bouwt mogelijk alweer een nieuw nestje. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden vanaf woensdagochtend tot zaterdagochtend geen treinen. Door werkzaamheden aan het spoor worden stopbussen ingezet tussen alle stations. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Omreizen kan ook via Woerden. MMO heeft thuis met 1-3 verloren van Football Factory. De ploeg uit de Hoogmade stond bij rust nog 1-0 voor door een goal van Ricardo Ouwekerk. Na de pauze draaiden de bezoekers het duel om. Na afloop was het ondanks de nederlaag feest, vanwege het 80-jarige bestaan van MMO.
8: Pim, dankjewel. Gaan we even kijken naar, naar de situatie op de weg. En dan heb ik het volgende voor je. 6 meldingen met een totale... hij wordt ineens aangepast. 8 meldingen met een totale lengte van 37.

0: Berkel en Rode Reis, daar staat 2 kilometer file. Heb je 3 minuten vertraging. Gaan we even kijken naar de situatie op het spoor. Pim.
1: Het is op spoor zeer, zeker rustig in onze regio. Rijden eigenlijk, alles rijdt lekker door.
0: Oh, nou.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoor in me vast te maken. Tevens wil ik u erop...

0: minuten over 7. Een hele goede morgen op deze dinsdag, de 12e van mei. Ik zal niet zeggen de laatste van mei. Het is de eerste van mei, moet ik zeggen, dat ik weer een keertje hier zit achter de knoppen. En dat heeft een reden. Wesley die is, heeft een dagje vrij vandaag. Die had zoiets van, ja, je hebt 3 weken vakantie gehad. Dan ga ik ook eventjes doen, maar dan in 1 dag. Het moet kunnen. Ja, naast mij zit in een rol die niet helemaal onvertrouwd is voor hem, maar aan de andere kant ook weer wel, want hij heeft zojuist ook het nieuws gelezen. Pim Nistes. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij kenden elkaar nog niet.
1: Nee, zeker.
0: Tot zo'n kleine 20 minuten geleden.
1: Ja, meteen radio maken met z'n tweeën.
0: Ja, nou goed, zoals Wesley gisteren tegen mij zei van, jij zit morgen met Pim. Dat is, wat ik ervan een beetje begreep, is dat jij een stagiair bent, maar dat ben je helemaal niet.

0: Maar ja, het landelijke nieuws trekt mij toch wel ook heel erg.
1: Ja.
0: Maar ja, eerst hier lekker beginnen, toch?
1: Ja, dat zeker. Wij hadden hier ooit iemand rondlopen tussen Omroep West en Studio Alphen en Studio Karel Brazen. En die vond het echt verschrikkelijk om landelijk nieuws te doen.
0: Oh, dat kan ook nog.
1: Sterker nog, hij moest een keertje... We hebben hier natuurlijk de Julianabrug gehad. Die toen bij de inhijzen dat hij omgevallen is en dat helemaal fout gegaan is.
0: Ah.
1: En toen die werd geopend, toen kwam hij dus op het landelijk nieuws op de camera. Hij had daar zo'n gruwelijke hekel aan.
0: Goh. Dat is toch eigenlijk voor de meeste mensen wel een momentje dat je toch de shine even mag pakken.
1: Ja, dat
0: maar,
1: inderdaad.
0: Wat grappig. Maar dat merk ik sowieso hoor op de studie. Want toen ik begon dacht ik, iedereen wil wel presenteren hier. Iedereen wil wel voor de camera staan.
1: Ja.
0: En als je dan eenmaal begint, dan merk je, sommige mensen willen gewoon schrijven. Sommige mensen willen juist alleen maar achter de camera zijn.
1: Ja.
0: Sommige mensen willen de regie van een programma zijn. Ik vind het eigenlijk wel grappig om te zien.
1: Dat is ook natuurlijk het mooie in het medium media. Dat je daar gewoon heel veel verschillende dingen in kan doen. Het is dus niet van dat jij gaat journalistiek studeren en je wordt alleen maar lijntjes schrijver, om het zo maar zeggen, voor de krant. Ja. Er zijn ook veel meer dingen natuurlijk die je kan doen in het

0: dat klopt.
1: En wat, ze zijn er wel mee begonnen, maar toen kwamen ze echt tot inzicht van, dat is echt niks voor mij.
0: Ja, en wat ik ook heel erg merk, zo goed kennen wij elkaar niet. Misschien heb jij dat ook wel gehad. Wat heel anders doen.
1: Dat is de beroemde midlife crisis, noemen ze dat wel eens.
0: De midlife crisis.
1: Sommigen kiezen voor een andere vrouw, anderen kiezen voor een andere auto en anderen kiezen voor een andere baan. Dat kan gebeuren natuurlijk.
0: Dan maar de andere baan of een andere auto. Laten we daar maar...
1: Ja, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Maar ja, het is inderdaad zo. Dat wordt best wel veel gedaan, zo'n carrière switch. Halverwege je leven. En dat moet ook kunnen, vind ik. Dat is ook het mooie van een vrij land natuurlijk.
0: Ja, dat is heerlijk. En ook... er zijn natuurlijk wel sectoren waar het wat lastiger is. Natuurlijk, als je boer bent, dan wordt het lastig. Maar dan heb je een heel bedrijf onder je zitten.
1: Maar ze zeggen wel eens, je bent nooit te oud om te leren.
0: Dat sowieso niet.
1: Dus je kan alles doen.
0: Ja, maar eigenlijk leer je ook iedere dag. Want hoe oud ben jij, Richard?
1: Ik ben 50.
0: Ja, kan je dat ook beamen? Leer jij nog steeds iedere dag iets nieuws?
1: Ja.
0: Dat is toch wel een waarheid die gewoon altijd blijft bestaan.
1: Tuurlijk. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik... een stuk jonger was en eigenlijk in die brugklas en zo. Zei mijn moeder altijd van, je moet wel een beetje de krant gaan leren lezen. En gewoon dat je weet dat je op de hoogte bent. En dan had ik zoiets van, doe bekijken, lekker. Ik vind dat helemaal niks. Dat stoffige nieuws, weet je, zulke dingen. En moet je kijken waar ik nou zit.
0: Ja, nee, dat is zo. Uiteindelijk ben jij deel van de krant.
1: Ja!
0: Zo kan het lopen.
1: Ja, daarom, weet je, het is heel raar hoe dat allemaal kan lopen.
0: Ja, dat is gek, hè? Maar dat is wel altijd mooi om te zien. Dat iedereen toch een beroep kiest wat hij zelf wil en wat hij zelf kan worden. En dat het uiteindelijk alle kanten op vliegt.
1: Zeker. Bij zijn lessen zo vroeg op de ochtend, moet ik zeggen.
0: Kwart over zeven.
1: Kwart over zeven inmiddels. Laten we nog even gaan kijken naar het weerbericht. Ja, vanochtend is er een afwisseling van wolken, zon en vooral in het westen enkele buien. Vanmiddag is er af en toe zon en komt er vooral in het oosten nog een enkele bui voor. Met middagtemperaturen rond de 13 graden is het koel voor de tijd van het jaar. De wind uit westelijke richting is matig, aan de kust vrij krachtig. En dat kan ik wel een beetje beamen. Zeker gisteren was het heel heftig. Gisteren was ik met mijn vrouw even naar de Batavia-stad toe gegaan. Zijn we langs het water gereden, langs het IJsselmeer. Moet je dan niet weten wat voor golven dat daar stonden. Dat was flink onstuimig, kan ik je wel zeggen.
0: Ja joh, ik kom net terug van vakantie, dus ik heb eigenlijk geen flauw idee.
1: Oh, gisteren was een beetje, in het noorden gold er een code geel vanwege de harde wind. Nou goed, als je naar Batavia stad toe gaat, dan zit je wel in het midden, of in ieder geval in het noorden.
0: Dan zit je serieus in de storm.
1: En zeker helemaal vrij, dus kwart over zeven, Pim zei het net al. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je hier op Studio Alfa en Studio Kagen Brazen.

0: Amy Winehouse en He Can Only Hold Her. Daarvoor nog Living in the Box en Blow the House Down uit 1989. En over jaartallen gesproken. Ik kreeg zojuist een klein berichtje kreeg ik bij mij in de app. Dat ging over jou, Pim.
1: Goh.
0: Ja, want het schijnt dus dat je jarig bent vandaag.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe oud ben je geworden dan?
1: Ik ben 23 lentes jong.
0: Het hak je niet gegeven. Minstens 30.
1: Dankjewel.
0: Nee, gefeliciteerd jong.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Goed, dat is natuurlijk niet hetgene wat je tegen elkaar zegt bij de eerste keer dat je elkaar leert kennen. Dat ik ben Tim, ik ben Pim en ik ben jarig.
1: Nee, dat zou wel zijn.
0: Wel grappig eigenlijk.
1: Had wel een mooi binnenkomer geweest, toch? Nee, dat...
0: Gelijk de stof om over te praten hebben we nu ook gehad, dus... dan ben je wel heel vroeg opgestaan op je verjaardag.
1: Ja, ik ben zeker vroeg opgestaan. En ik kom ook van een serieus wilde vakantie terug. Dus ik had gisteren vroeg mijn moeder van... joh, wat wil je eigenlijk doen met je verjaardag? Ik zeg, nou, ik wil eigenlijk gaan slapen. Want ik moet vanmorgenochtend vroeg op, mag ik weer radio maken. Zo zie ik het ook echt.
0: Ja.
1: En dan wil ik eigenlijk 's middags even slapen.
0: Ja.
1: En dan ga ik 's avonds weer lekker uit eten met mijn familie. Maar ja, ik dacht wel bij mezelf... dit wordt een hele vroege, dit is een hele taaie. Ja, dat was even pittig.
0: Ja, goed. Maar het is eenmalig, hè?
1: Het is eenmalig.
0: Tenminste, eenmalig dat je jarig bent en ik 23 ben.
1: Precies. En het is ook wat om te vieren, toch?
0: Zeker wel. Ga je het altijd nog vieren dan als je thuis komt? Of ga je eerst nog even terug in je bed toe?
1: Ik ga zeker terug mijn bed in. Dat doe ik tot nu toe iedere keer. En dat lukt ook aardig. Maar daarna ga ik s'avonds lekker uit eten met mijn familie. Gewoon even klein houden.
0: Ja.
1: Even
0: knus, gezellig, intiem.
1: Zeker. Even een keer pas op de plaats. Normaal doe ik het altijd wel leuk en groot. Maar ik dacht bij mezelf, nou, dit jaar hou ik het even allemaal rustig en klein.
0: Nou ja, het is je gegund.
1: Dankjewel.
0: Gaan we gewoon verder met de show nu.
1: Zeker.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje. Veel te vroeg om op te staan.
0: Ja, dat dacht Tim ook vanochtend.

0: Vijf minuten voor 7:30. Hoog tijd voor de nieuwsservice. Pim, wat is jou opgevallen in het nieuws?
1: Nou, het bedrijf achter Canvas is akkoord met de hackers van de gestolen studiegegevens. Instructure, het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord gesloten met de hackersgroep Shiny Hunters. Dat maakt het bedrijf in de nacht van maand. Dit ligt aan jullie. Jouw probleem, jij krijgt niet ingeleverd. Nou ja, uiteindelijk is er nu gisteren een bericht uitgekomen vanaf de Hogeschool Utrecht. Dat zeiden, ja, oké, er is gehackt. We begrijpen als je geen dingen hebt kunnen inleveren. Dat ik ook alweer bij mezelf denk, we begrijpen dat je geen dingen hebt kunnen inleveren. Ja, want je kan niks inleveren.
0: Ja, dat.
1: Maar goed, toch mooi om te zien dat scholen het probleem wel vaak nog bij de studenten willen leggen.
0: Ja, dat is altijd, hè?
1: Het ding is dat, ja, Canvas, die is dus gewoon gehackt door Shiny Hunters. Hetzelfde bedrijf die Odido heeft gehackt, trouwens.
0: Oh, okay.
1: Tenminste, ja, bedrijf, ja, hackersgroep. Het is een hackersgroep, precies, die gewoon, het zijn gewoon criminelen die dat doen.
0: Het zijn bijna wel bedrijven, hoor, met wat ze allemaal doen.
1: Maar goed. Ja, dat is bizar. Maar het is wel... ja, goed om te zien dat dat hun dus de gegevens niet hebben kwijt zijn. Ze zijn de gegevens niet kwijt, ze zijn vernietigd. Laat ook

0: En dat, ja, Odido dit ook had kunnen doen.
1: Ja, maar dat was natuurlijk al hetgene wat er al vanaf het begin af aan werd gezegd. Van, joh, betaal die zooi nou. En ja, weet je, ja, dan heb je in ieder geval naar je achterban en naar je klant heb je toe laten zien van, joh, we hebben er alles aan gedaan. En nu is het eigenlijk een beetje zo geweest van, nou, we houden lekker onze poot.
0: Hoe klanten van Odido natuurlijk op de hoogte werden gesteld, was via het nieuws. Er werd niks op de website over geplaatst, ja, nog steeds ook niet trouwens. Maar goed, daar ligt natuurlijk nu een massaschadeclaim.
1: Ja.
0: Dus daar komt nog wel een staartje aan. Maar het mooie is wel dus voor Canvas, dat daar, want ze hadden studentennummers, ze hadden adressen, ze hadden e-mailadressen, telefoonnummers, ze hadden de hele rambam, zeg maar, zo voor dat. Studenten. Dus dat is echt heel onhandig. En ook heel slordig eigenlijk. Maar zo bijzonder dat een hackersgroep zoveel eigenlijk kan hacken en we weten nog steeds niet wie zij zijn.
1: Nee, ja, dat is het hele punt, hè. Dat is het, hoe moet je zeggen, eigenlijk gewoon weer zeggen, het mooie van het internet. Dat, ja. Ja, weet je, anonimiteit.
0: Ja, ja, ik ben
1: en dus dat kan positief zijn, dat kan ook negatief zijn. Ja, dat is in dit geval is dat flink negatief.
0: Ja, maar goed, ik ben echt heel benieuwd van hoe kan nou, want er wordt dus op een bepaalde manier onderhandeld met de Shiny Hunters. Hoe gaan die onderhandelingen dan? Hoe doe je dat? Wordt er dan geassisteerd door politie? Wordt je dan geassisteerd door het rechtssysteem? Wie komt er helpen? Want je kan mij niet vertellen dat ondertussen de overheid niet aan het zoeken is naar de Shiny Hunters.
1: Ja, dat inderdaad. Of misschien verschijnt er even wel een pop-up op al die computers daar zo op bij Canvas. Van het bedrijf.
0: Ja.
1: Ja, jullie zijn toch al gehackt. En dan gaan we op die manier gaan we zeggen wat we willen.
0: Ja, ja, zoiets. En dat is heel gek. Dat is heel apart.
1: En natuurlijk tegenwoordig met Bitcoin. Het is niet te traceren bij wie het vandaan komt.
0: Ja, dat is ook het probleem. We hebben in de laatste tijd zoveel manieren eigenlijk zelf zitten ontwikkelen om criminelen te helpen om anoniem te kunnen blijven.
1: Ja.
0: Maar goed, voor studenten in heel Nederland en ook volgens mij binnen heel de Erasmus, het hele Erasmus-platform, dus dat valt heel de EU onder, zijn gelukkig golven dat nu dus Canvas niet meer hun gegevens heeft, is kwijtgeraakt van studentennummers en dergelijke. Want ik denk dat er dan een heel groot probleem had gekomen.
1: Ik denk het wel, ja. En dan had het misschien nog wel vele malen erger geweest als de hack van Odido.
0: Ja, zeker. Het is ook best wel een hele,
1: Nee, je eigenlijk gewoon een hele generatie van scholieren die problemen heeft ondervonden daarvan.
0: Nou, dat. En het is ook wel een hele doelgroep die best wel het nog ook wel lastig heeft met natuurlijk studiefinanciering en dergelijke. Ja, dus dat wil

0: business, sorry. Nou, even vergeten. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een deel van de Prins Bernhardlaan is deze morgen tijdelijk afgesloten. Tussen 9 en 12 uur zijn de werkzaamheden aan kabels bij het kruispunt met de Anna van Burenlaan. Verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Een regenboogbankje in Hazerswoude-Rijndijk is in 3 weken al 2 keer vernield. Eerst werd het beklad, later belandde het in de vijver. De gemeente doet aangifte en laat het bankje opnieuw herstellen. Actiegroep Dolomina schreef steunboodschappen op de plek van het bankje. VV Wouwbrugge speelt volgend seizoen weer in de vierde klasse.

0: 12 kilometer file heb je 14 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en naar de A4 richting Den Haag en afrit IJmuiden. Daar staat 5 kilometer file, heb je 16 minuten vertraging. Komt de bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is daar dicht. De A12 dan Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven. Daar staat 4 kilometer file, heb je wel 11 minuten vertraging. Excuus. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat 6 kilometer file, heb je 16 minuten vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar ook afgesloten. Dan de N-wegen. De N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar heb je 19 minuten vertraging. De N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar Kerkenhout en Wassenaar Noord. Daar heb je 12 minuten vertraging. En de laatste dan de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4. Daar heb je 12 minuten vertraging. Pim, hebben we nog wat te melden van het spoor?
1: Op het spoor is zeer rustig in onze regio. Er zijn geen werkzaamheden of storingen gemeld.
0: Nou, hartstikke mooi. Inmiddels is het 6 minuten over 7:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow op Studio Alpha en Studio Kagen Brasem. Met onderweg voor je muziek van Bebe Rexha. Nu eerst Alanis Morissette.

0: tegenwoordig is het een dingetje gewoon, weet je, met nieuwe muziek. Dat het eigenlijk allemaal onder de volgende noemer valt.
1: Ja, hallo, de plagiaatpolitie hier. Wacht maar even, we hebben er weer eentje.
0: Ja, de plagiaatpolitie natuurlijk. Bebe Rexha en Faithless met New Religion is natuurlijk een remake van Insomnia. Maar omdat Faithless er zelf al heeft meegewerkt, is het dan weer geen plagiaat. Weet je, dan snap je het nou nog? Oh, ja, je staat niet open, sorry.
2: Ja, ik ben er steeds bezig. Voor mij is David Guetta er ook heel erg goed in. Ja. Continu een nummer maken wat al er is geweest. Ja. Hij heeft er met Bebe Rexha ooit een hele grote hit mee gehad. Van I'm Blue.
0: Ja. Ja, klopt.
2: Dat is echt een hele grote hit geweest. Ja, ik vind dat wel bijzonder hoor. Ik vind die trend helemaal niks.
0: Ja, ik vind het wel apart om dan te zien. Weet je, dat net zoals mijn zoontje, die luistert nu ook, gaat ook steeds meer naar muziek luisteren. Dan hoort hij zo'n plaatje als dit. En dan denk ik, nou, lekker plaatje, zit helemaal mee te swingen en zo. En dan zeg je, ja, maar dit is eigenlijk deze plaat. En dan zie je, ik vind daar helemaal niks aan.
2: Ja, terwijl,
0: weet je, zoiets wel echt. En voor ons, tenminste voor mij, is dan de versie van Faithless de ultieme versie.
2: Ja, maar er zijn ook wel echt hele goede manieren om een vorm van plagiaat te plegen. Voor Bittersweet Symphony van The Verve.
0: Ja.
2: Dat is een nummer van de Rolling Stones. Origineel.
0: Klopt, en volgens mij was dat ook weer van iemand anders.
2: Klopt, maar uiteindelijk gaat muziek altijd wel veel verder. Want dat heeft Ed Sheeran in zijn rechtszaak toen heel mooi aangetoond.
0: Doe dus, Lip ook met, hoe heet die ook weer? I'm Good?
2: Ja, klopt. Ja, nee, dat is niet Dua Lipa. Dat is,
0: dat was iets met Dua Lipa. Die had een plaatje gemaakt en dat was... dan ben ik de naam helemaal kwijt van de track. Nou, goed, maakt niet uit.
2: Toen had Ed Sheeran, die had in een rechtszaak... toen was hij aangeklaagd voor plagiaat op Shape of You. En toen had hij heel mooi een voorbeeld in de rechtbank ook aangegeven... waarin hij zei, je kan eigenlijk altijd muziek terugvinden. En toen had hij ook als voorbeeld Michael Jackson... Wanna Be Starting Something. Dat stukje Mama Say, Mama Sa, Mama Makasa.
0: Ja.
2: Dat gaat terug tot gewoon in de jaren 1700 in de muziek.
0: Ja,
2: dat is bizar. Ja. Er zijn teksten dat toen al werd geschreven. En dat is dus altijd, kom muziek, kan je dat herleiden wel weer aan iets. Maar er zijn zo'n goede manieren om het uit te voeren. Dus weer terugkomend op The Verve en de Rolling Stones. Eigenlijk kent iedereen de versie van The Verve. Omdat het gewoon een prachtig nummer is. Bittersweet Symphony. Maar eigenlijk is het gewoon een versie van de Rolling Stones. Maar het heeft gewoon iets. En dan is het heel goed. Maar de versie van David Guetta met I'm Blue... Ja, iedereen weet gewoon het origineel. Het lijkt veel op elkaar.
0: Is ook zo.
2: Chris van Amsterdam doet het de laatste tijd volgens mij ook.
0: Ja, maar die zijn er groot mee geworden, geloof ik.
2: Ja, maar dat vind ik ook gewoon jammer. Ik denk bij mezelf, weet je, wees origineel. Want iedere keer als er wat nieuws komt, dat heeft wel wat. Een echt nieuw nummer is zoveel beter dan iets wat je hermaakt.
0: Ja, is er zeker zo.
2: Ja, ik vind het gewoon heel jammer eigenlijk.
0: Ja.
2: Alleen, het voelt ook zo simpel aan.
0: We gaan het nog veel vaker voor meemaken, dat weet ik zeker.
2: Zeker,
0: dat
2: zeker.
0: Is natuurlijk niet alleen van dit jaar en de 2 jaar ervoor. Gewoon echt al van alle dag is het natuurlijk.

0: Het is inmiddels 7:15 geweest. Dan is het hoog tijd voor waar of niet waar. Ja, we gaan hem weer spelen. Dus waar of niet waar? Je krijgt zo dadelijk een drietal stellingen te horen. En daarvan is dan jouw de taak om te bepalen of dat die waar of niet waar is. Ja, Thijs die zit weer helemaal klaar voor ons. En ik hoop, ga je meeschrijven? Doe je mee, Tim?
1: Ik schrijf mee.
0: Zullen we dan gewoon gelijk maar beginnen met stelling nummer 1? Gaan we dat doen. Komt-ie.
2: Welkom bij een nieuwe ronde.

0: niet eens dat, maar
1: ook... een fietslampje.
0: Produceer, dat is trouwens een hele goede. Wat voor lamp. Maar ja. ook produceert ons lichaam überhaupt wel elektriciteit?
1: Ja, nee, dat zeker. Dat zeker.
0: Ja?
1: Ja, dat zeker. Dat is aangetoond.
0: Dan zeg ik waar. Want dan gaat het om hoe groot is de lamp. Ja.
1: Ik ga erin mee. Ik zeg ook waar. Gaan we alweer naar de laatste stelling toe. En daar komt die aan.
2: En stelling nummer 3. Er bestaan planeten waar het harder waait dan de snelheid van geluid. Waar of niet waar?
1: Er zijn planeten waar het harder waait dan de snelheid van het geluid. En dan neem ik aan dat hij bedoelt de snelheid van het geluid op aarde.
0: Oeh. Ja, ik ben niet zo goed in scheikunde
1: en in de lucht.
0: Natuurkunde.
1: En dan zeg ik waar. Volgens mij is het op Jupiter gaat het gewoon zo ontzettend snel rond, die storm. Vandaar dat je ook die verschillende banden krijgt te zien.
0: Ja, ik ga dan voor niet waar om nog kans te maken op de winst. Dus ja, dan zeg ik niet waar.
1: Niet waar. Maar goed, we hebben dus voor stelling 1 hebben wij bij jou niet waar, bij mij waar. Dat was die bomen die ouder kunnen worden dan
0: Klopt.
1: 4000 jaar.
0: Klopt.
1: Op stelling 2 hebben we alle twee waar geantwoord.
0: Ja, dat was de stelling over dat...
1: Ik doe
0: dat is een goeie, we doen nog maar een keertje.
1: Ik doe hem nog een keer. We doen de stelling 1, 2 en 3 nog één keer. Komt-ie? 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Sommige bomen kunnen ouder worden dan 4000 jaar. Waar of niet waar?
1: Precies. Sommige bomen kunnen ouder worden dan 4000 jaar. Waar of niet waar? Stelling 2, die wisten we even niet meer te herinneren, maar daar komt hij aan.
2: Stelling nummer 2. Je lichaam produceert genoeg elektriciteit om een lamp te laten branden. Waar of niet waar?
1: Ja, je lichaam produceert genoeg elektriciteit om een lamp te laten branden. We laten even in het midden wat voor een lamp dat is. Ik ga uit van een fietslampje.
0: Ja, ik ook.
1: Nee. Ja, nou, ik blijf bij mijn antwoord. Ik blijf bij waar.
0: Is er ook waar.
1: Ja. Dan gaan we naar de laatste stelling toe.
2: En stelling nummer 3. Er bestaan planeten waar het harder waait dan de snelheid van geluid.
1: Er zijn planeten waar het sneller waait dan de snelheid van het geluid. Nou goed, dat zijn de 3 stellingen waar je het mee moet doen. Laat ik zeggen, we doen 1 plaatje. Namelijk van regionaal talent Leef. Wat heb ik te verliezen in zijn nieuwste single?

0: net te vroeg.
1: Vriend van de show en ook regionaal talent Leef. En wat heb ik te verliezen? Ja, ik zei net al, voordat we Leef instarten, we gaan naar de antwoorden voor waar of niet waar.
2: Zeker.
1: Zal ik nog één keer eventjes de vragen... We doen eerst de vraag, de stelling, en dan gaan we naar het antwoord. Dus dit is stelling nummer 1.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Sommige bomen kunnen ouder worden dan 4000 jaar. Waar of niet waar?
1: Sommige

0: bomen kunnen ouder worden dan 4000 jaar. Jij had gezegd niet waar, ik had gezegd waar. Dan komen nu de antwoorden.
1: Ja, dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is waar.
0: Ja.
1: Ja, bepaalde dennen die behoren tot de oudste.

0: gaan werken met Andersson Paak.
1: Ja.
0: En ik vind het wel een beetje deze kant op gaat weer.
1: Het lijkt heel erg op Silk Sonic, ja.
0: Ja.
1: Dat is, vond het echt een geweldig album trouwens. Ook een leuke naam. An Evening with Silk Sonic. Vond ik een briljante naam voor een album.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vond het wel, ja, het is echt een beetje, ik noem het eigenlijk, vergelijk het eigenlijk altijd een beetje met die ouderwetse pornomuziek.
1: Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op, hè. Terwijl je zegt, nou, dat klopt eigenlijk wel. Ja. Maar ja, wel echt geweldig. 4 avonden Johan Cruijff Arena mag hij doen.
0: Zo.
1: 4 avonden.
0: Ja, ja. Niemand kan tippen aan Harry Styles natuurlijk, hè. Met ja, maar
1: die is uitverkocht, hè.
0: Ja, die is helemaal uitverkocht, ja.
1: Nee, nog niet.
0: Niet?
1: Nee, dat is, die heb je nieuws meegekregen,
0: nee,
1: Richard.
0: Nee.
1: Nou, dat is echt paniek in de
0: hut. Ik heb 3 weken onder de steen geleefd. Dus
1: nou, dan ga ik jou een kleine spoedcursus geven nu, want dat is wel echt een ding.
0: Oh jee.
1: Harry Styles heeft 10 avonden de Ziodoom, 10 avonden de Johan Cruijff Arena gaat hij doen.
0: Ja.
1: Alleen eigenlijk vanaf avond 4 is het helemaal leeg. Het
0: nee, serieus?
1: Het ding is dat hij natuurlijk doet de residency.
0: Ja.
1: Hij doet 10 avonden de Johan Cruijff Arena, 12 avonden de Wembley, 30 avonden de Madison Square Garden.
0: Ja.
1: Alleen het ding is dat hij heeft dus, omdat hij 10 avonden de Johan Cruijff Arena doet, moeten alle fans uit Italië, alle fans uit Barcelona,
0: oh,
1: alle fans uit Polen, alle fans uit Zweden, moeten allemaal naar Amsterdam komen.
0: Jezus.
1: Alleen het ding is, de kaarten begonnen op €150.
0: Ja.
1: Dat is al bizar duur voor een concert.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog eens dat de kaarten, de mensen die komen, moeten hotels, vliegtickets.
0: Ja.
1: En heel veel mensen zijn er ook gewoon achter gekomen, dit is te duur. Dit kan
0: ja,
1: je niet betalen.
0: Ja, je blijft er niet voor 1 nachtje over het algemeen als je van zover komt.
1: Klopt, maar voor een fan wordt het al gauw €1000 voor ja, een concertticket. Want alles ja, komt erbij. Eten, drinken, een hotel overnachten.
0: Ja.
1: Er zijn dus nu gewoon heel veel fans die zeggen, ik wil niet meer, ik vind het te duur. Dus dat noemen ze nu tegenwoordig de Blue Dot Fever in de concert, ja, concertbusiness. Want overal in de Johan Cruijff Arena zie je eigenlijk vanaf de 4e avond overal plekjes.
0: Zo dan?
1: Die worden nu doorverkocht.
0: Ja.
1: En ja, ik denk dat dit voor Harry Styles een hele zure rit gaat worden. Want het is gewoon niet uitverkocht. En ja,
0: maar,
1: dat
0: doet zeer. Niet uitverkocht. Betekent dat dat hij gewoon maar voor een 10e gevuld is? Of is hij wel gevuld, maar gewoon echt gewoon nog vrije plekken?
1: Ja, om echt het hele goede percentage te komen, weet ik niet. Maar ik ben zelf ook fan. Ik heb ja, zelf ook gekeken. Ik ga zelf 3 avonden.
0: Ja.
1: Ik heb gekeken.
0: Oh, je gaat echt 3 avonden gaan?
1: Ik ga 3 avonden. Ik heb gekeken. Hij gaat nu naar, ik denk dat er 60-40% op sommige dagen nog eens uitverkocht. En okay, dat is echt niet veel.
0: Dat is niet veel. Zeker dat niet voor een hoofdtrek als Harry Styles natuurlijk.
1: Nee, maar, en dan ook nog eens 10 avonden. Dus het is niet dat je dan hebt 2 avonden. Ja, ja, zijn niet gevuld. Er zijn gewoon 6 avonden gewoon niet gevuld.
0: Maar heb jij gewoon €450 afgetikt dan?
1: Ik ga 2 keer in Amsterdam. 1 keer in Londen. In Londen heb ik echt
0: dat is
1: veel,
0: wel heel gaaf naar Londen.
1: Londen is Wembley Stadium. Is wel overigens helemaal uitverkocht.
0: Ja,
1: dat is wel
0: dat is
1: echt dat is wel bijzonder. 12 keer is het record van Michael Jackson verbroken.
0: Zo dan.
1: Alleen het ding is wel dat ja, daar heb ik echt ook gewoon €400-500 betaald voor alles erop en eraan. Vliegticket, kaartje en dan ook nog eens een hotel overnachten.
0: Ik vond mijn ticket helemaal achterin in de Johan Cruijff Arena voor Coldplay vond ik al stervensduur.
1: Hoe heb je daarvoor betaald?
0: €120.
1: Ja, dat is echt bizar hè, dat je die prijs betaalt. Het is steeds meer. Maar in Amerika hebben ze natuurlijk Ticketmaster, een bedrijf, het dochterbedrijf van Live Nation. En Live Nation die is nu voor de rechtszaal gesleept door de Amerikaanse overheid. Want ze hebben een monopolie,
0: ja,
1: zo heet dat. En ze maken daar misbruik van.
0: Oh.
1: En dat is nu ook aangetoond. Dus
0: okay,
1: in Amerika moeten ze nu anders omgaan met de prijzen.
0: Okay.
1: Het is nu hopen dat de Europese Unie, die normaal heel goed op dit soort zaken zitten. Mm. En die meestal loopt de Verenigde Staten daar best wel achter.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar
0: ja,
1: nu lijkt de EU daar ook op in te gaan springen. Dus dat zou wel lekker zijn. Dat dan ook Ticketmaster eigenlijk even aan de kraag wordt gegrepen.
0: Ja.
1: Van hé, waarom betaal je eigenlijk €120 voor een concertkaartje?
0: Mm. Maar ja, daar blijf je niet bij. Het is niet alleen die €120. Dan heb je ook nog je administratiekosten die je moet betalen aan Ticketmaster.
1: Klopt.
0: Dan op het moment dat jij zoiets hebt van, nou, ik heb andere tickets kunnen bemachtigen. Ik wil mijn tickets te koop zetten. Moet je dat weer via Ticketmaster doen?
1: Klopt.
0: Je kan het niet onderhands doorverkopen of wat dan ook. Dus ze snoepen overal van mee.
1: Ja, nou ja.

0: Ik kan ze dus dan terug over Harry Styles. Je kan dus nu op Ticketswap kaartjes die voor echt €200 zijn gaan, kun je nu voor €50 halen op Ticketswap.
1: Zo voel jij je zuur dan?
0: Ja, ik

0: meter van afhing. En ik stond echt helemaal vooraan stond ik toen.
1: Ja, dat is toch ook wel
0: uniek. Ja, maar goed, ik was een jaar of 15, denk ik, 16.
1: Ja, dan kan het ook nog. Ik ben ook nog jong. Nou ben ik ondertussen een jaartje ouder geworden. Maar het is wel dat ik denk, ja, dit is het wel waard. Het is wel uniek, het is herinneringen maken.
0: Ja, nee, dat is het inderdaad.
1: Zijn ook wel,
0: dat is het.
1: Ja, want,
0: maar ja, kijk, om nou ergens 180 euro voor neer te tellen. En dan zelf nog het veelvoudige ervan, omdat je ook nog moet verblijven. Ik weet niet, dat... Dan moet je wel heel groot fan zijn, hè?
1: Dan moet je heel groot fan zijn. Maar goed, met bijvoorbeeld artiesten als Taylor Swift vond ik het wel waard. Want dan dacht ik bij mezelf, dat is zo groot. Dat wordt naar mijn mening de aankomende... Ja, dat kan zomaar Michael Jackson worden, qua in de geschiedenisboeken. Zo groot dat zij nu is. Ja. Dan kan ik wel later tegen mijn kinderen zeggen... Hey, ik heb Taylor Swift...

0: aftellen. Kun jij aftellen? We gaan erin.
1: Ja. Ja. We gaan erin in 5, in 4, in 3, in 2.

0: Daft Punk en Around the World. Het is inmiddels 8:30, precies hoog tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim 1/4. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.
0: Gaan we nog even kijken naar het nieuws uit de regio. Die krijg je van Pim Nestes. Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Richard. De bekende duif uit het ook het nestje onder het groene licht is weg. Volgens omstanders heeft de wind het nest uit het stoplicht geblazen. De duif vliegt nog wel rond in het dorp en bouwt mogelijk alweer een nieuw nestje. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden vanaf woensdagochtend tot zaterdagochtend geen treinen meer. Door werkzaamheden aan het spoor worden stopbussen ingezet tussen alle stations. Reizigers moeten extra rekening houden met ongeveer 1/2 uur reistijd. Omreizen kan ook via Woerden. MMO heeft thuis met 1-3 verloren van Voetbal Factory. De ploeg uit Hoogmade stond bij rust nog met 1-0 voor door een goal van Ricardo Ouwekerk. Na de pauze draaiden de bezoekers het duel om. Na afloop was het ondanks de nederlaag feest. Want dat was vanwege het 80-jarige bestaan van MMO.
0: En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Ja, helemaal goed.
0: Hey, ik werd net even getriggerd, want je had het natuurlijk over het voetbal van MMO. Er schijnt dus dat er afgelopen weekend is er dus een wedstrijd gespeeld door SV Avanti 31 uit Schijndel.
2: Ja.
0: Die hebben een wedstrijd gespeeld. Weet je, en dan is het zuur als jij met 8-1 of zo van het veld afkomt. Weet je, dat is niet leuk.
2: Dat doet altijd zeer.
0: Precies. Ze speelden met 7 mensen. Dus het minimaal aantal mensen waarmee je een voetbalwedstrijd mag beginnen volgens amateurvoetbal. Wat zal de eindstand zijn geweest? Ik weet even niet tegen wie ze gespeeld hebben, maar dat maakt niet zoveel uit.
2: Ze komen uit Brabant?
0: Uit Schijndel, ja.
2: Dat weet ik. Dat moet dan hoog uit zijn geweest. Ik denk 10-0.
0: 61-1.
2: Wow.
0: Ja, serieus, ik hoorde het vanochtend op de radio. Ik had helemaal kapot gelachen. Wel zuur als je natuurlijk die wedstrijd hebt gespeeld. Maar echt, dat moet altijd een martelgang zijn.
2: Ja, maar dan moet je stoppen. Dat is bijna iedere minuut. Ja. Dat is 1/3 van de wedstrijd lag de bal. Twee derde van de wedstrijd lag de bal in het doel.
0: Ja, en de wedstrijd stil.
2: Die keeper heeft zoveel ballen uit de wedstrijd moeten halen.
0: Nee, dat was het probleem juist. Die was er niet. Ze waren met 7 man. Ze hadden geen keeper.
2: Oh, dat doet dan
0: ja,
2: echt
0: dat is gewoon, weet je, dat is gewoon prijsschieten. Is dat gewoon. Net alsof je op de kermis rondloopt.
2: Ja, maar dat gaat wel nergens
0: dan
2: meer over.
0: Dan zeg je toch na 10-0 of na 10-1 zegt van jongens, het is klaar, we stoppen.
2: We drinken een biertje in de kantine en we gaan weg.
0: Ze hadden beter gewoon met 6 man kunnen komen. Dan had de wedstrijd gewoon niet doorgegaan. Dan had hij reglementair afgelast geworden. Dan had je met 3-0 verloren.
2: Ja, dat
0: is beter hadden geweest.
2: Zo voor doel, ja,
0: maar dat doelsaldo van de tegenstander.
2: Dat is gekelderd tot niveaus. Dat heeft de KVB nog nooit meegemaakt.
0: Nee, het minimale wat een ploeg mag bieden op voetbal, op amateurvoetbal, is 7 personen.
2: Ja, ik heb 1 keer een wedstrijd meegespeeld in de 8e klasse ooit. Voor vrienden. Ik heb zelf vroeger al wat hoog gevoetbald. Maar die vroegen, ja, we hebben geen keeper. Kan je even meehelpen? Dus ik ging meedoen. Ja, en toen stonden er opeens gewoon voor mij ook 8 of 9 man van een tegenstander op het veld. En ook zonder een keeper. En toen keek ik wel echt en dacht ik, ja, maar dit is kelderklasse. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. De keeper had geen handschoenen aan. Dus had ik echt van, wat gebeurt hier? Ja, toen had ik een warming-up gedaan. Toen dacht ik, ja, dit heeft helemaal geen zin, joh. Maar ja, uiteindelijk ook echt zo'n van die monster uitslagen gekregen van een 10-2 of zo. Dat je bij jezelf dacht van ja, wat zijn we aan het doen?
0: Ze speelden tegen DBN 22 afgelopen zondag. Inderdaad, de uitslag is iets minder erg. 2-61. Laten we even kijken naar de situatie op de weg. Het is een drukke ochtendspit met vooral files in de Randstad. 18 meldingen met een totale lengte van 98 kilometer en een totale vertraging van 141 minuten. Je krijgt van mij de meldingen vanaf 10 minuten en dan blijven er zo'n 5 over. We beginnen met de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Paspoel, Polder en Zoetewoudendorp. Daar staat 13 kilometer file, heb je 14 minuten vertraging. De A4 dan Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. Daar staat 15 kilometer file, heb je 12 minuten vertraging. Dezelfde A4 in dezelfde richting, maar dan tussen Schiphol en de knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12, Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt vertraging. En de laatste dan de N44, Den Haag richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum. Daar staat 2 kilometer file, heb je 12 minuten vertraging. Laten we even kijken naar, naar de situatie op het spoor.
2: Op het spoor is het zeer rustig. Er zijn geen defecten of uitgevallen treinen in onze regio. Dus dat is mooi. Alles rijdt lekker door.
0: Mooi. Inmiddels is het 6:06. Goedemorgen, dit is nog steeds de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je op Studio Alpha en Studio Kagebraas. Met onderweg voor je Ruben Hillen, 20 Seconds.

0: The Hollies en Daddy Don't Mind. Daarvoor nog nieuwe muziek van Ruben Hillen. De winnaar van The Voice of Holland 20 Seconds. Een lekker plaatje vond ik dat, moet ik zeggen. Ik hoorde hem gisteren voor de eerst op de radio. En ik denk bij mezelf, nou, dat ga ik gewoon ook. Als ik weer achter de mengtafel zit, dan ga ik dat ook draaien.
1: Ja, ik moet ook zeggen, de terechte winnaar naar mijn mening. Heb je gekeken?
0: Ik heb niet gekeken. Nee, ik kijk ze. Met na dat hele gebeuren heb ik zoiets van, ik kijk daar niet meer naar.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik heb niet gezien. Ik heb snippets op de socials voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Maar wat ik zag, was hij wel echt de terechte winnaar, hoor.
0: Ja, nee,
1: hij was wel een van de betere. Ik vond de jongen, ik ben even zijn naam, Thijs Veldhuis, die hier met de zanger van Kane meezong, Dylan Woesthof.
0: Ja.
1: Die gekozen was, die vond ik toch echt tegenvallend, hoor. Dat ik dacht, nou, dat vind ik dan wel weer jammer. Dus nee, ik ben wel blij met eigenlijk de winnaar.
0: Wel grappig, in het team van Suzanne Freek. En, of ze deden voor de eerste keer mee en dan ga ik de winnaar.
1: En die gaan de Gelderdome 10 keer doen ook.
0: Ja,
1: of 8 keer. 8 keer Gelderdome volgens mij.
0: En die zijn wel uitverkocht.
1: Die zijn wel uitverkocht. Over Gelderdome heb ik ook even voor zitten kijken. Die gaan echt voor gewoon honderden euro's.
0: Ja, ik vind het ook wel een beetje terecht, want ze zetten echt een hele leuke show. Nee, ik heb ze hier gezien live bij het zomerspectakel
1: al meer.
0: Was toen die gratis dag was dat. En ik dacht van, joh, waarom staan jullie op het gratis gedeelte? Want jullie zijn zo ontzettend goed, waren ze. En nog steeds. Hey, ik weet niet of dat je ook die opnames hebt gezien die ze in de Ziggo Dome, volgens mij hebben ze die gedaan. Met het nummer Goud bijvoorbeeld. Nou, dat klinkt zo ontzettend goed. En gewoon zo op elkaar ingespeeld. Maar ook de hele band die er gewoon goed ingespeeld is.
1: Ja,
0: ik
1: heb niet zo heel veel ervaring met Suzanne Freek. Maar
0: ik vind het wel jammer, want ze hebben aan mij een fan gekregen. En nu gaat het zo slecht met Freek. Dat vind ik, ja.
1: Ja, maar ja, het is heel heftig natuurlijk, uiteraard. Ik denk ook wel dat het heeft geholpen dat natuurlijk zoveel mensen opeens naar die Gelderdome concerten willen gaan. Want ja, dat is toch, het voelt een beetje van, ja, we kunnen nog naar Suzanne Freek.
0: Ja, hij zegt zelf ook, zolang ik kan, dan doe ik het.
1: Ja, en het is wel echt een heftig verhaal, hoor.
0: Ja, zeker. Het is inmiddels 9:15. Hoog tijd voor de voor of de na. En dat betekent dus dat we weer jouw muziekkennis gaan testen in de voor of de na. Ja, even de spelregels met je doornemen. Straks laat ik een fragment van je aan je horen van

0: nieuwe pakken? Zal ik wat ouders pakken? Even denken hoor.
1: Ja, dat is altijd wel interessant. Ik vind het ook wel... Ja, en over dat hitster gesproken. Ja. Ik ben daar wel echt ook wel heel goed in. Bij mijn vrienden wordt er altijd gezegd van... Ja, jij mag eigenlijk gewoon helemaal niet meedoen in hitster.
0: Ja.
1: Want ja, ik ben gewoon een soort muzieknerd.

0: moet de volgende erin zetten. Daar heb ik geen zin in. Dat vind ik wel.
1: Nou, het heeft wat.
0: Toen de tijd was het nog van, als jij een album koopt, je luistert het album.
1: Je moet integraal luisteren.
0: Precies. En als je wat via Spotify doet, je doet het album luisteren via Spotify, dan vind ik niks aan. Volgende.
1: Ja, klopt. Ja, nou, dat is het. Ik heb mezelf altijd beleid. Ik koop een plaat alleen als ik het echt, echt mooi vind. Mm-hmm. Het is gewoon een dure hobby.
0: Ja.
1: Maar het is meer, ik heb nu dan... Soms heb je dan denk, nou, dit ene nummer, dit heeft zoveel voor mij betekend. Ik wil de plaat hebben. Ja, maar dan kun je niet doorspoelen. Want ja, je moet het hele album luisteren. En is het nummer 7 of nummer 8 op het album pas. Ja, al die andere nummers maken we dan niet uit. Maar ja,
0: is ook
1: ga toch maar luisteren.
0: Goh, wat was dit wel een lang intro van...
1: Langste intro ooit voor de horende raad. Wel een goed verhaal.
0: Yes. Goed, we spelen dus met het jaartal 1985. Ik wil van je weten de naam van het artiest. De titel wil ik van je weten. En ik wil van je weten dus of voor of na het jaartal 1985 is uitgebracht. Je kunt meedoen thuis door te gaan naar studioalpha.nl/WhatsApp. En dan kun je daar zo je antwoord achterlaten. Ben jij er klaar voor, Pim?
1: Ik zit helemaal ready.
0: Dan komt hij hier aan.

0: Heb jij een idee?
1: Nee, om eerlijk te zijn. Ik denk dat dit wordt de allereerste keer in de voor of de na dat ik het echt gewoon even niet weet. Tot nu toe had ik een clean sheet.
0: Ja.
1: Ik wist alles, maar ik ga nog even heel goed nadenken, hoor.
0: Ga jij nog eventjes heel goed nadenken? Ik zal hem nog één keer laten horen voor de mensen die thuis zitten.

0: had bijna het antwoord al laten horen aan je. Goed, dat is dus de vraag. Titel en artiest en voor of na het jaar 1985. Wanneer is de plaat die ik zojuist liet horen uitgebracht? Wacht even. Je hebt zo'n kleine... Nou, wat zullen we doen? 6 minuten?
1: Dat is een mooie tijd.
0: Kleine 6 minuten doen we.

0: Yes, yes. Dankjewel, wat super lief.
1: Geweldig. Ja. Karen die was net al bezig in de keuken. En die kwam en zei van, joh, Ries, ik ben wel van plan. En
0: super lief.
1: Kom ze daarmee aanzetten. Hartstikke leuk. Dankjewel, Karen.
0: Wat een eer.
1: Goed. Nou, geniet eigenlijk lekker van je croissantje. We gaan eerst even één dingetje even afronden. Kijk, ik kom er gelijk binnen. Dankjewel.
0: Heerlijk.
1: Ja, we moeten nog even wat afhandelen. Dat is namelijk de voor of daarna. Ja, we lieten hier achter voor twee platen en een croissantje. Met de volgende intro. Deze, ik zal hem nog één keer draaien dan.

0: Ja, jij wist het antwoord niet zo 1, 2, 3 op te diepen voor jezelf.
1: Nee, helaas niet. Deze keer ben ik mijn clean sheet dus echt kwijt. Ik had iedere keer het helemaal goed, maar...
0: Jij zat net nog te vertellen van je moeder heb je uit hem meegekregen, weet je, van die, deze muziek ongeveer. Mm. En dan weet je hem niet.
1: Ja, hier baal ik toch echt van.
0: Ja, goed. Hij is niet echt heel oud.
1: Nee, het valt mee.
0: In zoverre. Ja. Het is niet de jongste plaats meer, laten we heel eerlijk wezen. Maar het is geen 50 jaar oud.
1: Nee, in de geschiedenis van de muziek is hij niet heel oud.
0: Nee.
1: Dat is het beste hoe je hem kan uitleggen. Maar ja, ik ben benieuwd wat de luisteraar heeft.
0: Ja, goed, ik zit hier te kijken. Luna die heeft een fout. Die zegt het is in excess met die andere plaat. Die heb je niet goed. Ze zegt wel Suicide Blunt. Dat is het goede antwoord. In excess Suicide Blunt. Maar ze hebben het jaartal fout.
1: Het jaartal, ja.
0: Ja, ze zegt namelijk dat hij voor 1985 is uitgebracht. En datzelfde zegt trouwens Ben Schuttebelt, onze voorzitter van de omroep ook. Die zegt ook in excess 1984. En dan Suicide Love noemt hij het.
1: Suicide Love, oeh.
0: Ja, dus hij heeft twee dingetjes niet goed. Namelijk dat hij niet uit 1984 komt. En ook, ja, het is niet Suicide Love, het is Suicide Blunt heet het. En ja, hij zegt van als het na 1985 is, dan is het een kwestie van maanden. Nou Ben, ik moet jou helaas uit de droom helpen. Want de plaat is uit, zeg maar Pim.
1: De plaat is uit 1990.
0: 1990 inderdaad. Dus dat is niet een kwestie van maanden. Dat is een kwestie van tientallen maanden. Twintigtal maanden, of 30 zelfs.
1: Dat zijn er heel wat.
0: Er zijn heel wat maanden inderdaad. Ja. Je had wat informatie had je opgezocht.
1: Zeker, want binnen de top 40, de grootste lijst in Nederland, heeft hij een piekpositie van 5 behaald. En dit heeft hij 9 weken lang behaald. En wat een interessant feitje is, de zanger Michael Hutchins van de band INXS... had destijds een relatie met Kylie Minogue.
0: Ja, dat wist ik dus helemaal niet.
1: En die heeft dus toen haar lach gesampled in dit liedje. Dus daarom hoor je een lach. En dat is gewoon een lach van Kylie Minogue. Dat is wel een leuk feitje om de dag mee te starten.
0: Ik vind het wel heel bizar, want ik heb dit dus nooit geweten.
1: Nee, dat is bizar, hè?
0: Ja, ja, ik wist wel bijvoorbeeld dat hij goede vrienden was met Bono van YouTube. Die heeft ook op zijn uitvaart heeft hij ook een eulogie, eulogy in het Engels. Uitvaartrede heeft hij
1: mooi.
0: Echt een woord, echt een woord weet ik er niet van. Maar dat is volgens mij ook vastgelegd op camera. Dat is ook wel heel emotioneel is dat.
1: Waar kennen zij elkaar gewoon eigenlijk, Bono en...
0: Ja, waarschijnlijk gewoon. Ja, het is een klein wereldje natuurlijk. Hè,
1: ja, dat is waar.
0: De muziekwereld natuurlijk uit Ierland. Ja, het is gewoon een klein wereldje.
1: Ja, zeker. Ik weet wel trouwens dat INXS is voor heel veel bands hedendaags een hele grote inspiratiebron.
0: Kan ik me wel heel goed voorstellen.
1: De Australische band, 5 Seconds of Summer, die zien INXS als hun grootste inspiratiebron. Ja. Hetzelfde geldt voor de 1975 uit Manchester.
0: Okay.
1: Die zien ook de INXS als hun grootste inspiratiebron. Dus dat is wel eigenlijk wel bijzonder om te zien dat heel veel artiesten en bands die tegenwoordig nog steeds heel groot zijn... eigenlijk heel veel inspiratie halen uit de band van Michael Hutchins.
0: Oh, ja. Nou, op zich wel heel erg mooi natuurlijk. Ja,
1: zeker.
0: Ja, Michael Hutchins is natuurlijk niet meer doodzonde.
1: Ja.
0: Want wat hadden ze nog voor muziek kunnen maken?
1: Zeker, ja. Dat is wel... die legacy had nog wel mooier en groter kunnen wezen helaas.
0: Ja, dat vind ik bij heel veel artiesten die het vroegtijdig het leven hebben achtergelaten.
1: Ja, dat zijn er helaas... Ja,
0: helaas te veel.
1: Te veel. Amy Winehouse tot aan... dat blijft helaas doorgaan.
0: Janis Joplin, Jimi Hendrix. Dat zijn voor mij dan de oude helden.
1: Zeker, zeker.
0: Hey, ik kijk op de klok. Het is inmiddels 2 minuten over 9. We gaan echt flink over de tijd heen. Het is...

0: De sponsoren die beginnen een beetje boos aan te kloppen. Van, joh, hallo, je bent ons vergeten. Nee, we zijn jullie niet vergeten. Jullie komen er nu aan.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
0: Ja, we gaan zo verder met de Ochtendshow op Studio Alphen en Studio Kagen Brasem. Eerst nog het nieuws uit het land. Die krijgen van de NOS.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
10: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
9: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
11: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
9: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen, dankjewel. Die moet ik hebben. Nee, hè? Het is nou allemaal weer gaan. Je vraagt net nog aan mij van, weet je precies welke knop alles doet? Ja, ik weet het wel, maar ik heb ze niet altijd helemaal goed staan. Dus dat is het. Goed, ja. Nieuws uit de regio, dus ik krijg van Pim Nistes. Pim, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een deel van de Prins Bernhardlaan is deze morgen tijdelijk afgesloten. Tussen 9 en 12 uur zijn de werkzaamheden aan kabels bij het kruispunt met de Anna van Buren. Laan. Verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Een regenboogbankje in Hazerswoude-Rijndijk is in 3 weken al 2 keer vernieuwd. Eerst werd het beklad, later belandde het in de vijver. De gemeente doet aangifte en laat het bankje opnieuw herstellen. Actiegroep Dollemina's schreef steunboodschappen op de plek van het bankje. VVO Brugge speelt ook volgend seizoen in de 4e klasse. Door de 1-0 zegen op de Nicolas Boys is de ploeg niet meer in te halen door de nummer 10, THVV. Ruben van Rijn maakte het enige doelpunt en na het laatste fluistersignaal was de ontlading zeer groot. Dit was het nieuws uit de regio.
0: Pim, dankjewel. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Er zijn 10 meldingen met een totale lengte van 42 kilometer en een totale vertraging van 89 minuten. Je krijgt van mij de meldingen vanaf 10 minuten en dan blijven er 4 over. We beginnen met de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoudendorp en Roelevarensveen. Er staat 6 kilometer file, heb je 12 minuten vertraging. De A12 dan, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Woerden. Er staat 8 kilometer file, heb je 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Er staat 3 kilometer filepje, 16 minuten vertraging. En de laatste dan de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar staat 3 kilometer filepje, 16 minuten vertraging. Gaan we nog even kijken naar de situatie op het spoor.
12: Nou Richard, terwijl het op de weg chaos is, is het op het spoor zeer rustig te noemen. Er zijn in onze regio geen defecten of werkzaamheden gemeld.
0: Nou, dat is wel heel apart, moet ik zeggen. Dat gebeurt niet vaak, dat we 2 dagen achter elkaar niks te melden hebben van de NS.
12: Dat gebeurt helemaal niet vaak.
0: Nee. En daarom. Oké. Dankjewel.
13: De Ochtendshow. Richard Harreman.

0: toch heel even dat de plaat bleef hangen. Davina Michel en Still Champagne. Daarvoor nog Culture Club en Church of the Poison Mind. Het is inmiddels 9:15. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De laatste drie kwartier van de ochtendshow op deze dinsdag 12 mei zijn aangebroken. Met vandaag in het nieuws. Schaatstempel Tiaf is weer een stap dichterbij bij het organiseren van het Olympisch toernooi in 2030. Hier vallen de mussen bijna dood van het dak van de warmte. Nou ja, goed, valt op zich wel mee. Het is 8 graden buiten. Maar we gaan het gewoon al hebben over schaatsen, mensen.
1: Ja.
0: De zomer is een aantocht, maar wij gaan het hebben over schaatsen. Ja, goed. In Frankrijk worden in 2030 de winterspelen gehouden. Maar dat land beschikt niet over een overdekte 400 meter baan. Het organisatiecomité van die spelen heeft bekendgemaakt dat de Heerenveense schaatstempel de enige overgebleven kandidaat voor het lange baanschaatsen is. Turijn lijkt dus niet meer in de race. De komende weken zal een werkgroep die uit vertegenwoordigers van onder meer Tiaf, sportkoepel NOC-NSF, ik met de Franse organisatie. In juni volgt het definitieve nieuws.
1: Minister Letchert van het OCW grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland.
0: Oh.
1: Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Maar minister Letchert grijpt dus niet in.
0: Oh, dat is wel apart.
1: Ja, dat is wel apart, ja. Dat gebeurt eigenlijk niet vaak. Want uiteindelijk zijn de nationale
0: omroep... IT'en noemen. Iedereen kan blijkbaar zomaar bij de database gaan werken bij een bank en toegang tot de database. En niemand heeft geheimhoudingsplicht of wat dan ook. Er is nergens een code.
1: Heel gek, hè? En dan krijg je ook weer het cirkeltje bijna rond met vanochtend. Want dan heb je dus weer die shiny hunters.
0: Ja, ja, precies.
1: Dat zijn ook IT'ers, neem ik aan.
0: Ik heb vroeger bij een ziekenhuis gewerkt. In theorie had ik gewoon bij alle informatie van alle patiënten kunnen komen.
1: En nooit een geheimhoudingsplicht moeten schrijven.
0: Nooit.
1: Of een eed moeten afleggen.
0: Nooit. Ik heb ook niet eens een VOG hoeven overdragen.
1: Maar een arts moet toch wel een eed afleggen?
0: Een arts wel, maar dat gaat meer over dat hij geen kwaad zal doen.
1: Nee, maar in theorie kan jij ook kwaad doen met de gegevens van een patiënt.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: in een democratie, naar mijn mening.
0: Dan zie je ook mensen opkomen als een Yvonne Kolderweijer.
1: Ja, alleen het probleem is als je daarvan gaat zeggen, je mag niet meer. Dan
0: schuur je wel tegen de vrijheid van meningsuiting.
1: Ben je aan het censuur aan het plegen. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel normen en waarden waar je aan moet houden.
0: Ja, als mensen alleen al.
1: Ja, zeker. Maar ja, nee, ik vind jouw argument over de IT eigenlijk nog wel sterker. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. En als je daarbij stilstaat, is dat heel apart. Misschien heeft de luisteraar wel een beroep waarvan die zegt, daar zou ook gewoon een eet voor afgelegd moeten worden.
0: Is het misschien wel. Dan heb jij inderdaad een beroep waarvan jij zegt van, joh, ik heb nooit een eet hoeven af te leggen, maar ik vind eigenlijk wel dat die er zou moeten zijn. Laat het ons even weten. studioalpha.nl/WhatsApp. Dat kan ook.
1: Zeker.
0: Kreeg het verhaal dan nog een staartje? Of,
1: Het verhaal heeft eigenlijk geen staartje meer. Het is rond, Richard.
0: Oh. Ze zien, dan komen ze weer mee weg. Ah. Wil dat zien. Onderweg voor je in de ochtendshow, The Cooks. How do you like that? Nu eerst Justin Bieber. Dit is What Do You Mean?

0: Ja, ik,
1: ja, ik, klopt. Maar ja, mensen waren het op een gegeven moment... bedoel, zelfs belachelijk gemaakt in South Park.
0: Ja, maar hij had Times Square afgezet om te kunnen rollerskaten. Ja, die gast die was het helemaal kwijt, joh. Hij had op een gegeven moment ook een aap gekocht. Net zoals Michael Jackson. Hij ging bij de raarste dingen.
1: Maar, dat heb ik nooit geweten.
0: Ja, hij had een aap gekocht en toen had hij Times Square afgezet om te kunnen rollerskaten, schaatsen. Hij had in zijn tuin wat om paparazzi staan. Had hij expres zijn broek uitgetrokken om zijn lul te laten zien. Het is heel
1: serieus?
0: Gek. Ja, het is heel gek. Hele rare gozer.
1: Echt, hij had toen wel een leuke vriendin, Selena Gomez.
0: Ja, dat is. Maar dat is nu nog steeds beste vriendin wel, hè?
1: Ja, dat
0: is hij nog steeds heel goed mee. Ja. Hij is er wel goed mee. Ja. Maar het is ook
1: maar
0: heel
1: hij heeft hij toch Hailey Bieber? Is hij nou mee getrouwd?
0: Hij is nu met... die heeft draagt ook zijn achternaam. Dus, ja, en, is, en de moeder van zijn kinderen. Nieuw album uitgebracht. Swag en Swag 2.
1: Ik vond het minder, hoor.
0: Nou, het is ook niet mijn muziek. Maar
1: ik had echt het idee met What Do You Mean, dat hij echt weer een beetje terug was gekomen. Dat, dat hij leuke muziek ging maken. En toen kwam hij nou, 10 jaar later komt hij dan met dit.
0: Ja, maar hij heeft wel echt, Coachella heeft hij wel echt van hem gemaakt. Ja, wat een moment.
1: Dat heeft Joost Klein ook gedaan. En dat vond ik zo mooi.
0: Ja, het was bizar. Maar ik vind Joost Klein sowieso een hele coole gozer eigenlijk. Ik vind wel, hij doet wat hij zelf wil. Hij heeft eigenlijk, gewoon... Ja.
1: Hij scheidt aan alles.
0: Ja, dat is best eigenlijk uitgelegd. Hij scheidt aan alles. Maar dat doet hij wel heel goed.
1: Dat doet hij heel erg goed. Ik had wel met hem te doen, hè, 2 jaar geleden met Eurovisie Songfestival. Volg jij dat trouwens? Of nou, vandaag begint het natuurlijk.
0: Ik
1: heb finales.
0: En dat is wel een leuk bruggetje, want ik heb hier een bericht over staan van nu.nl.
1: Ja, had ik gezien daar vandaag.
0: Ja, ook. Kijk, wat goed. Ja, nou ja, Nederland staat dinsdag en donderdag en zaterdag niet op het podium van het Eurovisie Songfestival vanwege de boycott van het Afrotros.
1: Ja.
0: Maar wie de televisie aanzet, kan het gevoel krijgen dat we gewoon wel meedoen.
1: Is dat zo?
0: Ja, volgens...
1: Doet wel een Nederlander mee, hè? Dacht ik.
0: Oh, dat weet
1: volgens
0: ik
1: mij wel, voor een ander land, maar...
0: Niet mee.
1: Maar ga verder met je verhaal.
0: Nou ja, het ding is dus nu.nl heeft een onderzoek gedaan... en onder de lezers zeggen de lezers eigenlijk... nou ja, iedereen maakt nieuws. Ze gaan het ook uitzenden.
1: Ja.
0: Het lijkt er gewoon op dat

0: vast aan het Eurovisie Songfestival voor Joost Klein.
1: Zeker, dat
0: omdat
1: wel.
0: Hij dat natuurlijk ooit tegen zijn vader had gezegd.
1: Zeker, zeker. Dat maakt het ook... Ik denk dat het zijn carrière wel heeft bevoordeeld. Omdat ja, iedereen bestond in team Joost Klein.
0: Ja.
1: Eigenlijk al vanaf moment 1.
0: Ja, klopt.
1: Dat iedereen door had. Het lijkt ook wel met andere dingen te maken te hebben. Vele dingen te maken.
0: Als je nu gewoon kijkt, weet je dat hij gewoon aan Coachella heeft gestaan.
1: Hebben er eigenlijk wel als Nederlandse artiesten eerder op Coachella gestaan?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Want sowieso zijn wij als Nederland... Ja, jij bent... sorry dat ik het zeg, want je had jaartjes ouder dan ik. Ja, Nederland heeft niet veel grote internationale artiesten gehad naast zeg maar de Golden Earring, toch?
0: Nee.
1: Eddie van Halen misschien?
0: Ja, Eddie van Halen inderdaad.
1: Zijn dat de enige twee volgens mij, toch?
0: Volgens mij, ja. Kan zo 1, 2, 3,
1: nee,
0: Tiesto.
1: Nee, dat is gek.
0: DJ's.
1: Ja, eigenlijk nu je het zegt, ja, zijn we eigenlijk best wel groot.
0: Martin,
1: ja.
0: Garrix.
1: Armin van Buuren.
0: Ook, Joost Voorn.
1: Ja, ik weet niet waar ik het over had. Joh. Eigenlijk zijn we gigantisch internationaal. We doen hartstikke goed.
0: Ja, ik zat er al te denken. Ja, als je het echt hebt over mensen die zingen, dan zou ik dat niet zo internationaal weten. Maar Eddie van Halen deed ook niet zingen.
1: Je mogen een gitaarsolo
0: maken.
1: Ja,
0: dat was één take is dat geweest. Hè? Dat is gewoon klaar. Ja, was dat. Echt bizar.
1: En dat is bizar, maar het mooie is dat het gewoon in die Michael Jackson film wordt even Eddie van Halen genoemd. Dat is erg grappig.
0: Ja, dat is wel heel leuk. Ja, het is natuurlijk wel een force of nature was het Eddie van Halen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, ik zie dat het inmiddels 2:30. Het is hoog tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Het weer afwisselend zon en wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.
0: Minister Spim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Richard. In Alphen aan den Rijn zijn in 1 nacht 3 vergelijkbare woninginbraken gepleegd. De inbrekers kwamen via achterdeuren binnen met een koevoet en schroevendraaiers. Volgens de politie waren ze vooral op zoek naar sieraden. Er wordt een onderzoek gedaan met camerabeelden en een buurtrondgang. In zorgcentrum Ibse de Brugge in Zwammerdam is zondagavond brand uitgebroken. In een kamer stond een matras in brand. Het vuur was snel onder controle, maar door rook moesten 5 bewoners ergens anders slapen. 5 andere bewoners konden terug naar hun woning. Er raakten geen mensen gewond. De Leidenmarathon trok ook dit jaar weer door meerdere dorpen in Kraag en Brasem. Langs de route moedigden veel toeschouwers de lopers fanatiek aan. Het evenement werd overschaduwd door het overlijden van de 15-jarige Rosalie. Daardoor werd de 10 kilometer en de kidsrun afgelast. Dit was het nieuws uit de regio.
0: Ik wacht even.
1: Ja, heel goed. Heel goed.
0: Pim, dankjewel. We gaan even kijken naar de situatie op de weg. Er zijn nog maar 2 files over. Dat valt mij wel weer 100% mee. Iedereen is natuurlijk op het werk aanwezig. A12, daar beginnen we mee. Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daar staat 4 kilometer file. Heb je 3 minuten vertraging. En de laatste dan nog gelijk weer. De N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Vinkeveen en Meidrecht. Daar staat 4 kilometer file. Heb je 14 minuten vertraging. Hebben we inmiddels wel wat te melden voor het spoor? Of dat ook nog steeds niet?
1: Momenteel is het op het spoor nog steeds heel rustig. Geen defecten of werkzaamheden gemeld in de regio.
0: Het is toch wel weer lekker, zeg. We gaan beginnen met het laatste.

0: van de twee artiesten, laat ik het zo zeggen. De categorie voor vandaag is zomer. En ja, weet jij wie de kandidaten zijn?
1: Zeker, Willeke Alberti met Ome Jan.
0: Ja?
1: En Santa en Mana met Carazon
0: Espidado. Santana, dat was het. Santana en Mana. Ja, ik heb wel een duidelijke voorkeur, maar ik laat het aan de mensen overgaan. Daar doen we het voor.
1: Ik kan wel vertellen voor de luisteraar, het is heel spannend. Dus
0: is het heel spannend?
1: Het is heel spannend, dus er kan nog gewoon heel veel nog gebeuren. Het zit heel dicht bij elkaar.
0: Oh, dan ben ik wel heel erg benieuwd naar inderdaad. Goed, Instagram, / Studio Alpha en breng daar je stem op. Breng daar je stem uit in de poll, hè?
1: Zeker.
0: Sven Nobel ligt nu op de radio. This is Only When You Leave.

0: Welke is het geworden, Pim?
1: De winnaar van de dinsdag 12 mei, categorie zomer, is Willeke Alberti met Ome Jan met 56% van de stemmen.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Robin Schulz en James Blunt en okay. Dat is hetzelfde wat Wesley gisteren tegen mij zei van... ik ben vandaag, ik ben dinsdag even vrij. Dus ja, ik heb wel gezorgd dat Pim bij je komt zitten. It's gonna be okay. En ik moet ze eerlijk zeggen... Het is zeker okay gekomen.
1: Het is helemaal goed gekomen, ja.
0: Ik ben blij verrast en ik vond het een hele leuke dag zo op deze manier. Een hele leuke ochtend.
1: Ja, de ochtend kan voor mij in ieder geval veel slechter zijn begonnen. Dus ik heb echt genoten.
0: Ik vond het leuk. En ik vond het ook heel fijn dat jij hier wilde komen op jouw verjaardag, notabene.
1: Ja, wauw.
0: 23 lente jong ben je geworden.
1: Zeker.
0: Ja, ja. En wat mij betreft, kom vooral veel vaker langs, weet je.
1: Volgende week maandag ben ik er weer.
0: Volgende week maandag ben je er weer.
1: Dan ben ik er weer. Dan gaan we weer genieten.
0: Dan zorg ik dat Wesley weer even vrijdag neemt.
1: Ja, dan neemt Wesley gewoon vrij. Nee, Wesley weer vrij.
0: Goed, het was hem weer voor vandaag. Morgen om 7 uur dan zit Wesley hier weer, als het goed is. In de tussentijd kun je terecht op studioalf.nl en studiokagenbrazen.nl voor de laatste nieuws uit de regio. Wat kun je daar onder andere lezen?
1: Zeker, atletiekvereniging AVV viert hun 90-jarige jubileum.
0: Oké. Okay.
1: En... het eerste nieuwe regenboogbankje is beklad en daarna in een vijver beland.
0: Dat is op studioalf.nl
1: te lezen. Ja, dat is studioalf.nl te lezen. En bij Studio Kagen Brazem kun je lezen over het kampioenschap voor de vrouwen van MM21.
0: Oké, MM21, ja. Ja.
1: En VVO Brugge speelt zich helemaal veilig en is volgend jaar seizoen gewoon weer actief in de vierde klasse.
0: Nou, dat is mooi. Dus dat is allemaal te lezen op studioalf.nl en studiokagenbrazem.nl.
1: Zeker.
0: Het

0: Ik heb hier een boekje liggen met spreuken in plaats van de grappen van de dag. Ik denk van, dat is misschien wel eens een keertje wat anders. Misschien wel eens leuk. Even kijken hoor. Regenvlagen, die brengen snot en kwel en andere plagen.
1: Mooi.
0: Ik vind hem heel mooi.
1: Ik vind hem eigenlijk wel mooi, ja.
0: Ja, ik vind hem niet verkeerd. Even kijken hoor. Laat het weer zijn wat het wil, maar ontkleed u niet voor half april.
1: Wauw.
0: Het zijn doordenkjes, hè?
1: Het zijn doordenkjes, maar het klopt ook nog ergens.
0: Ja. Ja. Ik heb ook nog eentje.

0: voor de boeren onder ons. Wie bij tegenwind zijn land bemest, draagt aan het eind van de dag een bruin vest.
1: Ja, dat vind ik ook een soort mop.
0: Ja, bedoel, er is geen woord van gelogen, laten we eerlijk zijn. Dus.
2: Ja, mooi, mooi.
0: Ik zal eventjes zorgen dat we zo dadelijk afscheid kunnen nemen van je... door het nieuws te kunnen starten. Hij staat hier in ieder geval helemaal klaar. Ja, dan rest mij eigenlijk alleen nog maar Pim te bedanken voor zijn bijdrage vandaag. Ik bedoel, je bent een beetje in het diepe gegooid met het lokale nieuws. Ja, maar je bent goed blijven drijven, moet ik zeggen. De zwembandjes heb jij niet meer nodig.
1: Lekker. Diploma A gehaald.
0: Diploma A heb je zeker behaald.
1: Gaan we nog een keer voor diploma B, toch?
0: Mag.
1: Oké.
0: Okay, mag voor mij. Mag voor mij. Ja. Want het is dan wel landelijk. En dan wat ik je hoor, landelijk nieuws hoor.
1: Oeh.
0: Wordt wat moeilijker, wordt dat. Goed, morgen dus Wesley weer hier aanwezig bij de ochtendshow. En voor mij een fijne dag. En maak er wat van.
1: Maak er wat van, ja.
0: Ja, oh, dat zeg ik nu wel. Maar dat zegt eigenlijk iemand anders altijd.
1: Ja. Ja.
3: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
4: Lekker. Doei. De ochtend.

0: dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd op skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Studio Alphen, muziek en nieuws.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch 146 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi.

0: is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa, de snackfabrikant in Japan, gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste anderhalf uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Studio Alphen muziek en nieuws.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4

Druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: gaten in de weg houdt rekening met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
3: Studio Alphen muziek en nieuws.
2: Bij

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Studioalphen.nl of check je via de socials van Studioalphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is...

Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten, zoals 3x3 basketbal en check.

0: check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zijn ze bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Reken op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen, heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het Loket aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zaan.

0: banen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A20 Hoevenhond richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan de gang. Een deel van het asfalt wordt daar vervangen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
4: Studio Alphen muziek en nieuws.
3: Wij zijn

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio waar ze hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker in het westen van het land. Er staan een paar korte files, de meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Eén wat langere, dat is de A20, hoefnol richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstok is dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: Leiden en wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang in het westen van het land. De meeste vertraging daar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.

0: Het is gewoon genieten van een kleine Michael met zijn broers en hoe die groot wordt. En ja, het is gewoon een icoon. Dus ja, die mag je zeker niet missen.
1: Wel een beetje geromantiseerd, begreep ik toch? Maar
0: ja, dat wel. Maar het, ja, films hoeven ook niet altijd precies zo te gaan als het is. Het is ook film, hè? Het is
1: nee, dat is
0: soms.
1: Zeker waar. Dat is zeker waar. Ja. En wat heb je nog meer voor me op de agenda staan?
0: Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb toevallig vorige week de eerste even teruggekeken met mijn dochter. Dat is The Devil Wears Prada.
1: Oh.
0: Ja, dan moet je gewoon heen. The Devil Wears Prada 1 is natuurlijk best wel een beetje dat je denkt, daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
1: Ja, precies.
0: Nou, daar zitten nu, ik heb hem nog niet gezien, maar daar zitten nu dingen in. Daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
1: Ja.
0: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
1: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
0: Ja, juist inderdaad.
1: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen, waar je echt nog even naartoe moet, om die moet je zien in de bioscoop?
0: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
1: Ja.
0: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft rond zijn tiende jaren ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, de tieren en de spastische bewegingen te maken.
1: Ja, van die tics, hè?
0: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
1: Mm-hmm.
0: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend.
1: Mm-hmm.

0: Dus,
1: ik zit binnen op vakantie in Engeland en daar draaien ze meestal dingen wel iets eerder. Dus,
0: Kijk, dat is de hele erge luxe, klinkt dat.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, en zijn er nu nog films die nu nog in de bioscoop draaien, waar misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
1: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
0: Ja.
1: En die werden niet veel vertoond in Castellum, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
0: Okay,
1: ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaire zijn over waar gebeurt. The Day Iceland Stood Still.
0: En waar gaat die over?
1: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
0: Oh.
1: Dat hele land lag dus plat.
0: Maar
1: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar...

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse rapper Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast.

0: de Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno staal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is begonnen in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Hoorn 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden rijdt het langzaam over 15 kilometer en dat kost je een kwartier. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
1: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem. Want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
0: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vanaf. We moeten heel lang op onze witte ballen wachten. Maar
1: oh ja.
0: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkestleden dat ze dat gewoon voor elkaar gemaakt hebben. En dat ze op deze manier hebben laten zien dat zij ook gewoon een onderdeel zijn van de maatschappij. En dat zij ook spreken naar.

0: En wat ook heel leuk was, is in Zwolle kwam Kensington naast ons. En die stonden in de coulissen naast ons te kijken. En die stond, nou, die had ook een post aangewaagd van, wat gaaf om dit te zien. Soms moesten we eventjes wachten. Of dan, want we hadden elke keer natuurlijk maar een half uur om de techniek neer te zetten. Ja. Die jongens die hebben ook keihard gewerkt. Echt een hulde aan al mijn collega's en vrijwilligers die meegegaan zijn die dag. Maar nou, dan moesten we soms eventjes wachten of we liepen iets voor het programma. En dan gingen een aantal orkestleden het publiek al een beetje opwarmen. Oh, door natuurlijk bewegingen te maken en ze te laten juichen. En ja, het publiek voelde bij alle vier festivals als een warm bad. En heel veel jongelui, het publiek wat we natuurlijk normaal eigenlijk niet krijgen bij concerten. Maar ik begreep ook wel, mijn zoon die hield ook mee en die liep dan in het publiek en die hoorde dan reacties van, Jos, je bent een reinier. Wat is dat voor een combinatie? Maar dat ze zo nieuwsgierig waren, maar daardoor ook verrast naar de uitkomst.
1: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die support alles. Het zat heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Reinier Zonneveld, ja, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-DJ van beroep.
0: Ja.
1: Ja, hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie-band? Nou, mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Nou, hoort maar even. Want het is... Blik helemaal We Want More natuurlijk.
0: Ja.
1: Iedereen wordt opgejut.
0: Ja.
1: Het publiek gaat los. Hij krijgt kippenvel hoor, Lian. Gewoon de hele publiek zingt mee en doet mee. En iedereen juicht ze toe. Echt geweldig was het.
0: Ja, en echt die... Weet je, er kwam zoveel warmte van het publiek af. Er waren echt helemaal jongelui. Geen onvertogen woord. Geen blikje bier of geen rotte tomaat. Gewoon zoveel liefde en warmte. En ja, dat blijkt ook wel uit de reacties. Dat mensen, die vonden het een feest. En ze konden natuurlijk via schermen ook meezingen en kijken. En tegelijkertijd deed Maan dat heel mooi om ook aandacht te vestigen op mensen met een beperking. Nou, dat was zo'n mooi geheel. Dus...
1: En ze trok zich ook af en toe terug, hè? Want af en toe ging ze ook gewoon achter een instrument zitten. Dan mochten de bandleden gaan zingen, zeg maar.
0: Ja, daarom nee, maar dat kan zij zo goed. Ze is natuurlijk al jaren onze vriendin. Dus ze zit ook lekker nu ook lekker in de bus met ons naar Amsterdam, Zomerdam. Maar het is een meid met een gouden hart. En zij zegt ook, dit zijn de pareltjes om te doen. En hier gaat het muziek maken om en het muziekplezier om. En dat is de basis.
1: En dan kunnen er heel veel vraagtekens van tevoren worden neergezet. Maar achteraf blijkt dat alles te combineren valt. En dat als je er maar een beetje...

0: kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Eindje, als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren, de gebinde daguitslag. Ook Maarten en Niels Pennings boekten daar mooie resultaten in de middenmoot. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, naast vooral dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid bijna 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden ook 20 minuten extra reistijd. En wat verder opvalt is de A20 Hoevenholt richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu

0: En in het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carla Buntsma. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? Clown Toet, een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carla, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen. En een clown die gaat om bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, ja. Is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden, omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
0: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Het zijn heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk. Samen met anderen. Maar ja, niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Je hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken. En nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven. Om die te beschrijven. Om die verder te vertellen. Binnen dat boek. Maar ook om tips te geven. Hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek. Ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maar kan zeggen is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Van mensen die dus, mensen zijn verloren met dementie. En die zeggen van ja, het is gewoon een boek wat makkelijk leest. Dus mijn complimenten aan de schrijfster Marieke de Koning. Die heeft het boek geschreven. Ik heb

0: bepaalde situatie contact maak. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen
1: hebben. Oh, mooi.
0: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd, zegt asielminister Van der Brink. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. De Amerikaanse rapper, die onder vuur ligt vanwege antisemitische uitspraken, heeft volgende maand 2 concerten gepland in Arnhem. De voetbalbond van Curaçao heeft bevestigd dat Dick Advocaat op het WK weer de bondscoach is. Hij was in

0: dat het lekker weer is en de bioscoop misschien minder aantrekkelijk voelt dan het terras dat 10 meter verderop in zicht is, zijn er toch een hele hoop goede films waar je langs kan en misschien wel langs moet. Dini is filmprogrammeur bij onder andere Castellum. Bij ons aan de lijn. Goedemiddag, Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Wat is nou een absolute filmhit waar ik dit laatste weekend van de meivakantie echt nog naartoe moet?
1: Nou, zullen we gewoon de hele maand mei even meepakken dan?
0: Nou, zeg het maar.
1: Kijk, ik was vorige week zelf even naar Michael.
0: Ja.
1: Dat is een beetje als Bohemian Rhapsody. Mensen die van de muziek houden, dat is gewoon genieten. Hè? Kijk, en dan zijn er discussies, is de film goed of niet goed? Je hoeft niet alle films helemaal...

0: wat voor een nicher publiek wat interessant is?
1: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
0: Ja.
1: En die werden niet veel vertoond. Ik was niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar. Nou, eind zie je dat ook allemaal, welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
0: Ook heel vet. Dus,
1: ja, is echt een aanrader.
0: The Day Iceland Stood Still heet hij, hè?
1: Yes.
2: Studio Alphen.
3: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Kennis maken met andere sporten, zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep...

met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden.

0: weken, zo niet maandenlang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. DJ Rennie Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Josse Band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian van Burg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, dit is, kijk, we hebben al veel meegemaakt met de Josse Band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen en gebeurt. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
0: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem, want ook jij hebt denk ik heel erg genoten gisteren.
1: Ja, ik heb heel erg genoten. Het werd een beetje laat vannacht. We moeten heel lang op onze witte ballen wachten. Maar
0: oh ja.
1: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkestleden dat ze dat gewoon voor elkaar gemaakt hebben. En dat ze op deze manier hebben laten zien dat zij ook gewoon een onderdeel zijn van de maatschappij. En dat zij en ook spreken namens een hele grote groep mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. En dat zij op deze manier hebben laten zien van kijk eens wat we wel kunnen in plaats van je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat is zo super om te zien.
0: Hoe lang heb je gisteravond nog op je telefoon gekeken om alle video's en foto's terug te kijken?
1: Ik ben nog steeds aan het kijken. Ik kan het niet meer bijhouden. Het is echt zo ongelooflijk veel filmpjes en reacties. En nou ja, in het AD staan we nu weer voorpagina.
0: Ja,
1: Telegraaf, een groot artikel. En we hadden natuurlijk daarvoor al heel veel media. En

0: directeuren waren ook ongelooflijk trots. Want ja, je moet het wel aandurven als festivaldirecteur. Hè? Want ja, Jos die bent op het podium. En hoe gaat het publiek reageren? Maar die stonden eigenlijk bijna allemaal te huilen na afloop van wat was dit gaaf. En jullie trokken het meeste publiek van de hele dag, zeiden ze dan elke keer. Dus dat is wel. En wat ook heel leuk was, is in Zwolle kwam Kensington naast ons. En die stonden in de coulissen naast ons te kijken. En die stond mij, die had ook een post aangewaagd van wat gaaf om dit te zien. Soms moesten we eventjes wachten. Want we hadden elke keer maar een half uur om de techniek neer te zetten. Ja. Die jongens die hebben ook keihard gewerkt. Echt een hulde aan al mijn collega's en vrijwilligers die meegegaan zijn die dag. Maar nou, dan moesten we soms eventjes wachten of we liepen iets voor het programma. En dan gingen een aantal orkestleden het publiek al een beetje opwarmen. Door natuurlijk bewegingen te maken en ze te laten juichen. En ja, het publiek voelde bij alle vier festivals als een warm bad. En heel veel jongelui, het publiek wat we natuurlijk normaal eigenlijk niet krijgen bij concerten. Maar ik begreep ook wel, mijn zoon die hield ook mee en die liep dan in het publiek en die hoorde dan reacties van Jos, je bent een reinier. Wat is dat voor een combinatie? Maar dat ze zo nieuwsgierig waren, maar daardoor ook verrast naar de uitkomst.
1: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die support alles. Het zat heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Reinier Zonneveld, ja, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-DJ van beroep. Ja, hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie Band? Nou, mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Nou, hoort maar even. Want het is... Blik helemaal We Want More natuurlijk. Ja. Iedereen wordt opgejut. Ja. Het publiek gaat...

0: echt helemaal jongelui. Geen onvertogen woord, geen blikje bier of geen rotte tomaat. Gewoon zoveel liefde en warmte. En ja, dat blijkt ook wel uit de reacties. Dat mensen, die vonden het een feest. En ze konden natuurlijk via schermen ook meezingen en kijken. En tegelijkertijd deed Maan dat heel mooi om ook aandacht te vestigen op mensen met een beperking. Nou, dat was zo'n mooi geheel. Dus,
1: en ze trok zich ook af en toe terug, hè? Want af en toe ging ze ook gewoon achter een instrument zitten. Ja, en dan mochten de bandleden gaan zingen, zeg maar.
0: Ja, daarom maar dat kan zij zo goed. Ze is natuurlijk al jaren onze vriendin. Dus ze zit ook lekker nu ook lekker in de bus met ons naar Amsterdam, Zomerdam. Maar het is een meid met een gouden hart. En zij zegt ook, dit zijn de pareltjes om te doen. En hier gaat het muziek maken om en het muziekplezier om. En dat is de basis.
1: En dan kunnen er heel veel vraagtekens van tevoren worden neergezet. Maar achteraf blijkt dat alles te combineren valt. En dat als je er maar een beetje liefde en plezier in stopt, dan komt het allemaal goed.
0: Nou ja, daarom. En dat zij ook gewoon veel meer laten zien wat ze kunnen. En eigenlijk de puurheid en de liefde die het orkestleden uitstralen. Ja. Dat was een wisselwerking met het publiek. En dat is fantastisch om dat te mogen ervaren.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.
4: All right, we'll do it. One condition, you've got to join in. Sing it out, right? I took a lot of persuading.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen belaagd. Ze raakten licht gewond. Volgens het Duitse persbureau DPA waren er meerdere daders en riepen ze leuzen tegen de NAVO. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. Het Europese Hof van Justitie en ook de hoogste Poolse rechter hadden bepaald dat dat moet. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. De politie heeft vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag genomen. Een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen.

0: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is het verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen. En dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
1: Maar een contactclown, ja, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
0: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden. Omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
1: Ja, precies. Ja.
0: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
1: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Het,
0: ja,
1: zijn heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk, samen met anderen. Maar ja, niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Je hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken. En nu ben je

0: mooi.
1: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt, fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
0: En ik merk ook wel, nu je het er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel een beetje doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
1: Ja, dat is het zo. En nu je dat zegt, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is, natuurlijk heb je wel eens gehoord van, oh, fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is,

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goedenavond. Het is 7 uur geworden hier op Studio Alve. Zometeen even de platenkamer, alles na het nieuws van de NOS.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
9: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
8: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen

0: aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Kevin's platenkamer.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Hi, ik ben Kevin en ik heb een zolderkamertje met dozen vol platen die al jaren liggen te verstoffen. De mooiste pareltjes, grootste meezingers en prachtige chansons tover ik nu langzaam tevoorschijn. Welkom in mijn platenkamer.

Black Sabbath. Hier op Studio Alfa, goedenavond. Het is Paranoid, die je hoorde hier in Kevin's platenkamer. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag 12 mei. Het is een goed begin zo om ons is alweer een goede 9 over 7. Dus ga lekker zitten, zou ik zeggen. Welkom in mijn platenkamer. Aangenaam, ik ben Kevin Valk. En elke dinsdagavond ontvang ik je met alle liefde in deze heerlijke ruimte. Vol met prachtige muziek. We gaan lekker nerden, meezingen. Dat zit altijd wel goed. Bijzondere muziek komt er voorbij. Ook gewoon bijzonder fijne muziek. We gaan het ook even hebben over de dag van vandaag zometeen. Bijvoorbeeld over een trouwzaalkleed. Ja, dat moeten we toch echt even bespreken. En ook muziek natuurlijk. Daft Punk. Pharrell Williams, Get Lucky, nu in de platenkamer op de draaitafel. Zometeen een cover van Candy Staten. Maar overigens wel een bijzonder fijn

cover van Katniss Staten, maar zeker niet minder fijn. En dan die blazers die zo tegen elkaar schreeuwend in dat liedje tekeer gaan. Echt heerlijk. Goedenavond. Alweer 7:15. Ik hoop dat je een lekker dagje hebt gehad. Vandaag in het nieuws in Alphen aan de Rijn dat in het gemeentehuis een historisch handgeknoopt tapijt is onthuld. Het handgemaakte kleed werd geschonken bij de opening van het nu oude raadhuis in 1939 en bleef tot aan 1990 daar in de trouwzaal liggen. Ja, het tapijt is dus gemaakt door 50 vrouwen uit Alphen aan de Rijn. Het lag maar in een gangetje eigenlijk. En uiteindelijk werd het gerestaureerd, werd er aan gewerkt om het weer helemaal in oude staat te brengen. Ja, en dan nu, hoewel het dus ook sinds 1990 overigens in een, op de zolder van het oude raadhuis lag, is het dan terug in het nieuwe gemeentehuis. Op de begane grond was hij eerder al te zien en hij heeft inmiddels een fraai plekje aan de muur gekregen in het gebouw. Dus die kun je ook bekijken als je daar binnen loopt. Ja, en dan, we hebben het er vaker over, de vogels in Avifauna, ze willen nog wel eens hun eigen weg gaan. Nu ook weer, die is een vogel kwijt. Het gaat over een groenvleugel ara. Dus als je tegenkomt, is een soort papegaai, maar dan wat kleiner. En hij heeft een wil weten om te kunnen zien waar je dan naar moet zoeken. Dan kun je even op de Facebookpagina van Avifauna kijken. Dus zoek even mee. Als je tegenkomt, en neem dan even contact op. Daar zouden ze erg blij mee zijn.

meegemaakt dat je even moet laten weten. Dat kan altijd via Instagram. Kevin, laagstreepje en laagstreepje Valk. En dan kun je je verhaal gewoon lekker kwijt. Zometeen die enorme hit van Harry Styles van zijn laatste album. Altijd goed. En je hoort alvast welke liedjes in het snackbakje van 8:30 zitten. Sowieso gaan we nieuwe dingen doen vanavond. Dat is leuk. Nu die OT Quartet. Met een, kan ik toch wel zeggen, iets wat underground mega hit uit de jaren 80. Disco, zoals het bedoeld is. Hold That Sucker Down nu in Kevin's platenkamer.

0: Nou, je hoorde Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Let's Go and Something. En natuurlijk Queen Radio Gaga. Die laatste twee zitten er al een aantal weken in. Je kunt stemmen via Kevin Laagsteepje en Laagsteepje Volk op Instagram. Je kunt ook gewoon even Kevin Volk opzoeken. En dan kom je er vanzelf bij uit.
1: Welkom in Kevin's platenkamer.

0: comes next will be marvelous.
1: And Corona anthem, Fred again, Bless Madonna and Maria, We've Lost Dancing. And What Comes Next Will Be Marvelous. Nou ja, even los van een hantavirus. Het is toch echt allemaal beter geworden. Nou, overigens, ik vind het ook nog best een mooie betekenis van zo'n plaat. Je denkt toch, we komen er niet meer uit met z'n allen. Het is gedoemd om te mislukken en dat soort dingen. En daarna is het toch allemaal weer goed gekomen. En dat geeft je toch ook, wat mij betreft, in ieder geval de motivatie om van elke dag wat moois te maken. Sowieso iets dat je zou moeten doen. Goed, elke dag kan ook een stukje mooier worden aan de hand van fijne muziek. Dat is precies waarom ik hier graag zit en het ook allemaal met je deel. Dat is toch ook gewoon wat het is. Bijvoorbeeld over nieuwe muziek. Vrouwtje is terug met een tweede single ondertussen alweer. Na Iedereen Gaat Vreemd heeft ze nu jaar na jaar uitgebracht. Ja, het is niet normaal hoe snel zij natuurlijk groot is geworden met haar Nederlandstalige popmuziek. En juist daarom heeft ze alle fame eventjes verruild voor een stage op een gewone grote mensenwerkplek van 9 tot 5. En gaat ze dit voorjaar toeren zonder band, even solo in openluchttheaters, wat kleine plekjes spelen, gewoon met een gitaar, terug naar de basis. En tegelijkertijd lanceert ze nu al een tweede plaat die bijzonder catchy is, lekker dansbaar, echt wel fijn voor de zomer. En dat vind ik toch mooi, hoe iemand twee paden kan bewandelen die naast elkaar mogen bestaan zonder elkaar te bestrijden, die wel zeer van elkaar afwijken. En dat zorgt ervoor dat we nu eigenlijk alweer een volgende hit hebben. En wat mij betreft gaan we dansen. Want het is gewoon weer een volgende banger van Vrouwtje. Die ik je toch even graag laat horen. Het is jaar na jaar.

De vrouw van David Bowie, zijn dochter of Marianne Faithfull van Esther's Kobaya. Dat zijn we nooit te weten gekomen. Dat blijft voor altijd een raadsel. Goedenavond, je luistert naar Kevin's Platenkamer hier op Studio Alphen. Fijn dat je erbij bent. Overigens ook de hoes van het singeltje, ja, toch zeer bijzonder. Er zijn twee versies, namelijk Mick Jagger, die wordt bedekt met een sjaal, maar ook een naakte vrouw met een mond ter hoogte van haar navel. Wie dan die vrouw is, dat is eigenlijk ook bekend. En is dat dan de vrouw waarover het liedje gaat? Wat een complottheorie zo in één keer. Ja, dat is spannend. Daar zullen we denk ik nooit achterkomen. Goed, eentje hoorde je dus van de Rolling Stones hier op Studio Alphen. Zometeen gaan we het hebben over een jubileum bij AAV 36. Daar zijn ze trots op en dat mag gevierd worden. Zometeen na Nickelback en When We Stand Together.

me kan via Instagram, Kevin Valk. Ja, AAV36, het is de atletiekclub die we allemaal wel kennen uit onze gemeente hier in Alphen aan den Rijn. Het is ook een plek waar ik bijvoorbeeld persoonlijk als kind toch echt ooit de liefde heb gekregen voor, ontwikkeld voor het hardlopen. En mind you, dat doe ik met een zeer lange tussenpauze nog steeds. Dus in dat opzicht doen ze goed werk. En het is, je kunt het al bijna invullen. Toen werden ze opgericht en dat betekent dat het op 5 mei 90 jaar geleden was. Ja, en er was een reunie op 1 mei van deze maand, dus aan het begin. En er waren zo'n 380 huidige en oud-leden aanwezig. Ja, en het is mooi om te zien hoe zo'n club eigenlijk voortleeft. Hè. Het is een, zoals ook voetbalclubs of andere sportverenigingen.

Verenigingen midden in de samenleving staan, is de plek van samenkomen en samen vieren en samen sporten. Wat toch sowieso iets moois is, dat samen sporten ook zeker extra gezond. Als je nou alles daarover wil weten, over die reunie en over hoe oudgedienden daar naar kijken, dan kun je sowieso naar studioalpha.nl. Want daar staat ook een uitgebreid interview met een van die oudgedienden die aanwezig was, Dick van Beest. Hij is ondertussen ook, zo aardig op leeftijd en 47 jaar betrokken bij de club. Je kunt er alles dus over lezen op studioalpha.nl. En dan zie je toch ook wat voor feest het eigenlijk is als die mensen elkaar dan weer zien. En het is ook een warme plek waar mensen elkaar vinden in vriendschappen. En dus meer dan hordes lopen en verspringen en speerwerpen en zo. En ook een beetje hardlopen, dat doen ze ook dan nog. Ja, het is mooi. Zo'n 90-jarig jubileum. En als je erover

Ripple, wat een plaats is dat toch, zeg. Ja, ik heb hem vaker hier op Studio Alpha gedraaid en ik hou ervan. Het is een zeer talentvol, nog iets wat jonge band uit Ierland. Ze maken enigszins grunge, geïnspireerd ook door Nirvana bijvoorbeeld. Maar ze zeggen er zelf over, ja, dat jaren 90 sausje, dat kennen we. Maar we proberen toch ook wel echt in een modern jasje te steken, deze plaat. En de gelijknamige EP Ripple kwam eind 2025 uit. En dan denk je, dat is niet zo lang geleden. Maar ja, hey, het is alweer 12 mei. We zijn alweer 5 maanden en een beetje verder. Dus de tijd vliegt en ik hoop ze ooit nog eens dat ze naar Nederland komen en dergelijke. En dan zou ik je daar zeker van op de hoogte houden als je het tof vond. Je kunt het ook lekker op Spotify opzoeken. En EP, dus het is meer dan alleen dit liedje, zou ik willen zeggen. Al stimulerend. Ondertussen hebben we zometeen na het 8 tot 9 uur vanavond vergezel ik je hier met alle liefde vanuit mijn platenkamer. En ik ben ondertussen alweer, ja, het is een beetje een puinhoop hier altijd. Het begint altijd heel netjes en dan langzaam is het allemaal wat minder gestructureerd. Maar ik ben alweer wat dingetjes aan het klaarleggen voor zometeen en we gaan dus iets nieuws doen. Een van die platen die je zometeen gaat horen, daar krijg je vast een sneak peek van. Ja, dit is een hele makkelijke hoor. Deze sneak peek is echt heel... Ja, oh, dat herken je direct. Zometeen na 8 uur. En Olivia Dean, zo...

0: Goedenavond, het is 8 uur geworden op Studio Alphen. Zometeen nog een uurtje Kevin's Platenkamer. Eerst het nieuws van de NOS.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder...

0: bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Kevin's platenkamer.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Crazy. Goedenavond. Je hoort het allemaal in Kevin's Platenkamer op deze dinsdag 12 mei, 7 over 8. En fijn dat je er nog altijd bij bent. Als je nog een plekje hebt gevonden, er is echt genoeg plek hoor. Dus ga lekker zitten, luister lekker mee. Tot 9 uur ben ik hier op Studio Alfa te horen. Gaan we nog heel veel leuke dingetjes doen. Zometeen iets nieuws dat ik je ga introduceren. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En het heeft alles met goede muziek te maken. En dan is het wat mij betreft precies op zijn plek in deze platenkamer. Dus dat wordt een feestje. En straks gaan we nog even snacken.

wel een lekker hitje hoor. En daarvoor Janet Jackson, Together Again. Je hoort het allemaal vanuit de platenkamer hier op Studio Alphen. Goedenavond. Ja, en mijn naam is Kevin. En dan zo samen is het Kevin's platenkamer op deze dinsdag 12 mei. Is het tijd voor iets nieuws. Want om de week hoor je vanaf nu rond, kwart over acht. Als je nu op de klok kijkt, dan komt het wel overeen. Hè? Een vinylparel. Of iets anders leuks. Maar daarvoor moet je uiteraard volgende week even intunen. Vanavond dus een album op een sokkel die wat onderbelicht is. Zo mag je het misschien wel noemen. Ik heb het over The Alan Parsons Project. Ken je misschien wel. Van Old and Wise of Eye in the Sky. Ook het album Eye in the Sky waar dat allemaal op stond. Maar heb je wel eens van The Turn of a Friendly Card gehoord? Ja, het is de naam van een album uit 1980 met een gelijknamige plaat erop. Maar die is opgesplitst in tweeën. Dus over het album is dat verdeeld. En vanavond is dat heel fijn even aan elkaar gelijmd. Word je daar niet blij van? Het is zo ongelooflijk mooi. The Alan Parsons Project. The Turn of a Friendly Card, part 1 en part 2.

Over de dood, ja. En ik weet, dat is een soms wat zwaarmoedig gevoel dat je er al direct bij krijgt. Maar het gaat in dit geval over een liedje dat gaat over de dood die uit het niets kwam. Een dood die misschien niet had gehoeven. En Duncan vraagt zich af of je iemand die er niet meer is terug kunt zien als je je ogen dicht doet en jezelf het fluwelen theater van de Melkweg indroomt. En als jij nou even je ogen dicht doet en sluit en denkt aan diegene die je graag nog even in dat universele, in dat universum, in dat Melkweg zou tegenkomen, dan doet Duncan Lawrence in deze Electric Life met je mee. En dan dromen we samen even weg naar wie dat ook mogen zijn.

Ja hoor. 50% van de stemmen gaan naar Queen. Nummer 2 is Olivia Newton-John met 38 en something van Leslie 12.

Het is altijd goed als mensen, muzikanten, zich uitspreken. En interessant is dat zij eigenlijk het zo benadert. Zij is heel veel, want ze is actrice. Ze kan op de planken staan als in theater. Maar ze is ook dichter en ze brengt dichtbundels uit. En ze benadert eigenlijk haar teksten als een gedicht. En soms zit daar een gitaar onder, soms zit er een beat onder. Ze heeft ook onlangs een nieuw album uitgebracht als je het mooi vond. En soms is het gewoon kaal en kun je het in een boekje teruglezen. Ook dat is een... heb ik het over Nederlandstalige muziek? En dan heb ik ook nog een kleine parel voor je als laatste. Wat?

0: nooit weg.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van Kevin's Platenkamer van deze week op deze dinsdag 12 mei 2026. Ja, bedankt dat je erbij was. Ik hoop dat je een lekker plekje hebt gehad en dat je een beetje hebt genoten. Volgende week dan ben ik er uiteraard gewoon weer. Ik zei het al even. Nu een pareltje aan het einde, de geheel andere kant op. Een enorme guilty pleasure. Ik hoorde hem van het weekend ergens op de boksen bij een café voorbij komen. Toen dacht ik, oh ja, deze. Andere kant van het Nederlandstalige.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
3: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.

0: voor opvang van Oekraïnse vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check...
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze.
3: Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Ja! Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later.

0: auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt

naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de

12 uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat

maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.